0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer.
3: De Haarlemmermeer.
0: Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang.
3: Een uur lang.
0: Deep in the dark.
3: In the dark.
0: Blijf wakker.

Rush in the mix.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang diep in the dark.
2: Blijf wakker.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit van der Linden met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DHB.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio. Oh!

0: Woning en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden.

0: confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de zesde plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste.

Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten. Zaterdag.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden.

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio.
2: 'Cause I've been away too long.
1: Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw!

0: jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in 1 jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim 606.000 euro. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Of is dat nou pure arrogantie mijnerzijds? Ik weet het niet, jij mag het invullen. Vrienden, warm welkom bij Meer Wakker op deze fraaie zondag 24 mei 2026. Het is eerste Pinksterdag. Betekent dat je morgen ook nog vrij bent. Tenminste, de meeste mensen wel. Het is officiële feestdag. Dus dan zullen de meeste mensen toch wel morgen niet naar hun werk hoeven. Ja, tenzij je natuurlijk een vitaal beroep hebt. Essentieel werk moeten doen. Overal. In de zorg, in de infrastructuur. En alle voorzieningen, nutsvoorzieningen. Alles wat belangrijk is. Alles wat niet kan zonder permanente bezetting. Zullen ongetwijfeld dus heel veel mensen gaan werken morgen. Maar ja, zo niet, dan wens ik je in ieder geval een heel fijn, relaxed Pinksterweekend. Heb je nog plannen? Nee? Nou ja, dan kan je morgen in ieder geval gaan naar Prachtig in 80 luisteren. Dat kan ook op je werk trouwens. Als je morgen de hele dag moet werken, zet de radio gewoon lekker keihard op Meer Radio. Want dan kan je genieten van een estafette van al onze Meer Radio DJ's die je meenemen door het prachtige decennium, de 80's. Want er is toch een hoop mooie muziek gemaakt in de 80's. Ja, popmuziek is daar toch echt wel op een of andere manier tot volle wasdom gekomen. Uiteraard, ja, de revolutie jaren 60, dat moeten we toch eventjes melden. Maar in de jaren 80 kwam daar in één keer de synthesizer bij. En dat is een andere sfeer, andere... Ja, er is zoveel goede muziek gemaakt in de jaren 80. Nou, morgen hoor je niet anders. Dus moet ik dat misschien even compenseren vandaag door ook wat te platen te draaien uit andere decennia. Zoals nieuwe muziek van Somber zometeen. Homewrecker komt eraan. Of wat dacht je van Wet Wet Wet, 90's in dit geval. Er zijn ook gewoon weer andere decennia. Op de eerste Pinksterdag maar alles. En wat gaan wij doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Dus ja, Somber zometeen. En nu eerst eventjes naar de Zero's. Dit is 2007. Nelly Furtado and All Good Things Come to an End.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Wet, Wet, Wet. Oftewel Nat, Nat, Nat. Angel Eyes op Meer Radio. En daarvoor Somber, Homewrecker en Nelly Furtado. All Good Things Come to an End. Meer wakker onderweg. Sam Smith na Derek and the Dominos.

0: Sam Smith en Stay With Me op Meer Radio. Daarvoor is Zwolle 7 minuten. Derek en de Domino's. Laila, dit is Meer Wakker. Onderweg Gabriella Chill Me. Eendags Vliegje is het gebleken in 2008. Sweet About Me en Venga Boys. We're Going to Ibiza. Na het meer nieuwsoverzicht.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en...

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: 27 nieuwe woningen gepland in Krukius en zonneakkers mogen 5 jaar langer blijven liggen. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil 27 nieuwe woningen bouwen aan de Oude Kruisweg in Krukius. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst voor het plan. De woningen komen achter de bestaande bebouwing. Het gaat om grondgebonden koopwoningen in een groene woonomgeving. Ook wordt rekening gehouden met parkeren, openbaar groen en wateropvang. Volgens wethouder Berel van Straten is het plan goed voor de leefbaarheid van het dorp en voor woningzoekenden in Haarlemmermeer. Wanneer de bouw start, dat is nog niet bekend. Eerst moeten nog verschillende procedures worden afgerond. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Sweet About Me, Gabrielle Chilmi op Meer Radio. Veelbelovend meisje was het in 2008, maar ja, eigenlijk is het hierbij gebleven. Deze ene grote hit, maar we draaien hem nog steeds. Wat dat betreft een evergreen waar ze nog steeds van kan rentenieren. Dit is Diana Ross.

Heb ik het toch jarenlang verkeerd meegezongen? Ik dacht altijd dat er werd gezegd, in 1 seconde ging de reden ervan uit. Maar het bleek dus te zijn, in 1 seconde ging het regenen vannacht. Ja, daar kwam ik pas achter toen ik de tekst las. Maar ja, als je gewoon luistert naar wat Frank Boeijen zingt, dan komt er eigenlijk helemaal niks uit. Dan kun je ook wel een beetje zeggen, Nou, als je dat opschrijft, dan is het eigenlijk ook goed. Frank Boeijen Groep en Kronenburg Park op Mera.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Is toch niet waar? Ach, dit is toch heerlijk. Van 3 dagen in de week werken, naar 4 dagen in de week werken, naar nog eens een keer 4 dagen in de week werken. Wat hebben we toch luxe en goed met z'n allen. Nou ja, tenzij je natuurlijk keihard moet buffelen vandaag. Er zijn natuurlijk nog genoeg dingen wel die open en dingen die door blijven gaan. De zogenaamde vitale beroepen die gaan altijd 24 uur per dag door. 7 dagen in de week, dus ook vandaag en morgen. Er zullen ongetwijfeld nog genoeg mensen zijn die werken. Maar niet genoeg om files te laten ontstaan. Dus waarschijnlijk staat morgenochtend wel heel erg rustig uit de weg. Oh, ook wel lekker. Daar kan je ook wel van genieten. Dus stel je moet morgen werken. Geniet in ieder geval van het moment dat alle snelwegen leeg zijn. Ah. En mocht je morgen vrij zijn en heb nog geen plannen gemaakt, zet dan de radio op meer radio. Ja, morgen de hele dag prachtig in 80. Neem je mee door het decennium van, nou ja, Tears for Fears, The Police, Rick Ashley. Ja, die moet ik ook wel noemen. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Kate Bush. Maar er is er natuurlijk genoeg. Ja, de jaren 80 zit bomvol met evergreens. Pak een willekeurige top 40 uit 1986, 85. En je checkt de top 10 en alles wat in de top 10 staat wordt nu nog dagelijks op de radio gedraaid. Wat dat betreft hebben ze de meeste evergreens toch wel geproduceerd, denk ik, in de jaren 80. Maar ook een hoop trash, hoor. Ja, ik bedoel, ik maak het er iedere dinsdag weer een feestje van om in de jaren 80 dingetjes te vinden die we om een hele goede reden misschien nooit meer draaien. Omdat ze toch een beetje de tand des tijds niet hebben overleefd. Met allemaal laserstralen en dat soort dingen allemaal, ja. Ongetwijfeld hoor je dat morgen ook voorbij komen. Als er maar genoeg lasers en synthesizers in voorkomen, dan is het waarschijnlijk wel te horen in Prachtig in 80. Morgen, tweede Pinksterdag, op meer radio. En wat gaan we vandaag doen? Nou ja, veel muziek draaien. Onderweg, Olivia Dean, Paul de Leeuw, Ik heb je lief. Maar eerst, van Nederlandse bodem, Kensington en Do I Ever.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Maar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: The Raspberry Beret, met meer radio Prince and the Revolution. Zo hoorde je de Dizzy Man's Band, de Oprah en Beyoncé. Irreplaceable. En dit is meer wakker. Met zometeen muziek van Omi. Even terug naar 2015 voor de cheerleader. En Michael Jackson komt eraan. They Don't Care About Us. Ja, ook weer zo'n 80s ster. Alhoewel die Don't Care About Us natuurlijk een 90s classic is. Maar goed, hij heeft eigenlijk toch wel zeker 3 decennia gevuld met popmuziek. En eigenlijk ieder album wat in de jaren 80 door Michael Jackson is uitgebracht, dat is toch nog steeds helemaal in van voor tot achter goud. Maar ja, dat is morgen. Morgen is het de hele dag ethisch dag, prachtig in 80, op tweede Pinksterdag. Dus misschien nu eventjes leuk om al wat dingetjes te draaien die niet uit de jaren 80 komen. Zoals bijvoorbeeld die Don't Care About Us en de cheerleader. Zometeen in Meer Wakker na het Meer Nieuws overzicht.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Love Me Not, Revelin and Nay op Meer Radio. En daarvoor hoorde je Michael Jackson, Don't Care About Us. Dit is Meer Wakker met Donnie en Senna onderweg. Maar eerst twee dames die met name furoren hebben gemaakt in de jaren 80. Nina en Kim Wilde. En de hand in één hebben geslagen in deze bijzondere mashup. Dit was 2003. Any Place, Anywhere.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, meer radio. Wat een heerlijke cult dit. Waar blijf je nou? En daarvoor hoorde je Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Een nummer 1 hit. En dat was volgens mij de eerste nummer 1 hit voor beide dames. En dan wel in 2003, terwijl het toch nog wel wat godinnen waren in de jaren 80, nietwaar? En over de jaren 80 gesproken, morgen de hele dag prachtig in 80. Dus luister vooral morgen de hele dag naar meer radio op Tweede Pinksterdag. Zometeen jouw kans weer op fantastische prijs. Tenminste, als je het weet te raden bij Maurice, zometeen in meer compleet. En ik meld me dinsdag weer, Forgotten Faces.

0: jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Event Center en Avanti Aviation Training. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
4: Meer compleet.

0: voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
1: Wat voor heerlijke gezellige zondagmorgen op deze zondagmorgen. Yo, yo, yo, yo. 24 mei, welkom. Dit is Meer Radio live uit een heerlijk zonnig zomers hoofddorp. Live met natuurlijk leuke muziek van lang geleden. En een paar hits uit het heden natuurlijk. En je kunt kans maken om zomaar te winnen. Een onder andere cd. Ja, op de cd staat muziek van Michael Dublé.

Meer radio om 11 over 10 deze zondagmorgen. Buiten wordt het vandaag 25 graden. Lekker zonnig. Ja, in Hoofddorp althans. En de omgeving hier is een beetje mee te werken. Temperatuur groeien. Zometeen aanwijzingen in de rij van Billy Ocean. Caribbean Queen op Meer Radio.

0: Billy Ocean. Ik wilde eigenlijk draaien Get Out of My Into My Car. Get Out of My nog wat, maar die ga ik nooit niet vinden. Ik denk dat ik deze gewoon eventjes zo, dat zou ik willen doen.
1: Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Dat is hem.
0: Moet even nadenken.
1: Ja. Valt u mee, hè?
0: Nee, hè? Zo op zondagmorgen.
1: Ja.
0: Ik heb een spelletje voor je, Ton, zometeen. Je kunt bowlen winnen als je wil.
1: Van Richard Kwant?
0: Ja, Richard Kwant. De aanwijzingen heb ik hier. Hele mooie aanwijzingen.
1: Oké, nou, wel lang, hè, zijn ze.
0: Ik ga ze heel rustig voorlezen.
1: Oké, nou, doe maar.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, ik zei het al. De aanwijzing is in deze week best wel... Nou, is een mooie aanwijzing, moet ik zeggen. Dankjewel, Richard, voor het maken van aanwijzing. Het is weer een tongbrekertje geworden, volgens mij. Althans voor mij, maar ik ga het gewoon proberen.
2: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A, de eenvoudige is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. Dat is aanwijzing nummer A1. Nog een keertje.
2: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A, de eenvoudige is met twee wielen en handgreep en om te duwen en om te trekken. Is aanwijzing 1A. Ja, 1A is dat dan. B, ik heb een aantal messen die ronddraaien. C, ik word buiten gebruikt. Is aanwijzing nummer... Dat is helemaal aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 2.
0: Zo. Voor iets grotere gebruikgebieden is er een uitvoering waarmee waar je op kunt zitten, zeg maar. Een grotere uitvoering.
2: Aanwijzing 3.
0: De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf en is de robotuitvoering. Is aanwijzing nummer 3. Nou, nog een keertje.
2: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A, de eenvoudige, is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B, ik heb een aantal messen die ronddraaien. C, ik word buiten gebruikt. Is aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 2.
0: Voor iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten. Ja.
2: Aanwijzing 3.
0: En de meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf. En is de robotuitvoering. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Je zit thuis te luisteren en denk bij jezelf, ja, maar ik weet dat. Nou, dan stuur je even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je denkt te weten wat dit zou kunnen zijn op deze zondag 24 mei. Het is daar als vandaag internationale dag van Bevrijd Je Voetendag. Ja, dat is, ik ga zo even uitleggen wat het precies is. Bevrijd je voetendag. Mail ons even aan studio@meerradio.nl. Als je weet wat het is voor voorwerp. Dan kun je het uurtje bowlen winnen. En die mooie cd van Michael Dublé. Nu op radio, Summer in the City. Toepasselijk. Joe Cocker op Meer Radio. Om 10:50.

0: Summer in the City. The City of Hoofddorp. Ja, het is vandaag 24 mei. Vandaag een bijzondere dag. Kijk even naar beneden. Kijk maar even naar beneden. Je staat of zit, kijk even naar je voeten. Het is vandaag namelijk Bevrijd je voetendag. Wat, hè? Ik leef voor een stukje bij kan voorlezen natuurlijk. Lopen ook eens op blote voeten. We zijn zo gewend aan het lopen op schoenen dat we helemaal niet meer niet echt meer fijn op blote voeten kunnen lopen. Heel raar eigenlijk. Want de schoenen doen meer dan kwaad aan je voeten dan je zou denken. Kijk maar eens even op bevrijdjevoeten.nl. Dus eigenlijk word je vandaag op 24 mei de hele dag op je blote voeten lopen.
1: Ja. Me gusta mi reggae.
0: Is de melding, is de mededeling, toch? Ja. Meer radio, Terling Naamwijk in de komende zomer. Gaan we spelen lekker mee op meer radio.

0: Deze 24 mei, bijzondere dag trouwens vandaag. Want vandaag is Bob Dylan jarig. Oh ja, wat leuk. Ga je iets van hem draaien? Nee, dat ga ik niet. Ik ga niet van hem draaien. Dat, meer radio, bijna 5:30. Wel zometeen Caroline met het laatste lokale nieuws.
1: Dankjewel, Van.
0: Oh. Mijn koffie aan. Tony Esposito uit de jaren 80. Hier is Papa Chico, de radio. Bij meer radio.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is er ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer compleet.

0: Nee hoor, nee, hoeft niet. Nee. Hoeft helemaal niet. Nee hoor. Want in Halterum is het ook mooi weer. Ja, natuurlijk. Adem is de worst, al de beurse plas. Lekker. Handdoekje mee. Ja, om te liggen natuurlijk. Je af te drogen. Ja, als je het water uitkomt, voor mij weer dan. Als je het water uitstond, ben je gelijk alweer droog. Dus dat scheelt weer. En je kunt vandaag kans maken om zomaar te winnen vandaag hier op deze radio-uitzending, Mijmeerradio. Een uurtje bowlen voor 6 personen. Oh, wat moet ik doen dan? Nou, ik zend 3 aanwijzingen naar je toe en jij moet raden welk voorwerp dit zou kunnen zijn.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Ja, we hebben een hele uitgebreide aanwijzing. 1, dus luister goed. Wat is dit nou voor voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met 2 wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B. Ik heb een aantal messen die ronddraaien. C. Ik word buiten gebruikt. Dat is heel aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor een iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten. Oh, dat klinkt wel lekker. Goed. Ja, voor een iets groter gebied is een uitvoering waar je op kunt zitten, is aanwijzing 2.
1: Aanwijzing 3.
0: De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf en is robotuitvoering.
2: Robotuitvoering.
0: Ja. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Nou, je hebt zo'n een pittige aanwijzing.
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met 2 wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B. Ik heb een aantal messen die ronddraaien. C. Ik word buiten gebruikt. Dat is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten. Nou, dat klinkt vet.
1: Aanwijzing 3.
0: De meeste luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf en is de robotuitvoering. Wat is dit? Waar babbel ik over? Heb je een idee? Stuur even een mailtje. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij kunt, het antwoord dat jij net is. En dan kun je winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd van Michael Dublé. Mail maar even aan ons aan studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. Echte oude disco van Otto One. Handen omhoog.

Ja? Otto One, hands up op meer radio, onderhoog. Ja, ja. Dat zeggen ze ook bij de NS, want op dit moment is er een seinstoring op het treintraject van Schiphol richting Leiden-Den Haag. Rijden minder treinen. De Intercity rijdt ook niet. En de NS denkt dat het binnenkort opgelost is. Binnenkort zat het. Dat kan ook over uur zijn, of een paar dagen of volgende week. Een seinstoring. Ik zou denken, het is een kwestie van een lampje vervangen, maar...

soort van klein ingelaste vakantie, zeg maar. En daar zongen ze over Boney M op meer radio, live vanuit Hoofddorp. Hooray, hooray, it's a holly, holly, holiday. Om 10:45 op deze 24e mei, trouwens een bijzondere dag vandaag. Vandaag op 24 mei 1956 werd het eerste Eurovisie Songfestival gehouden. Er deden slechts 7 landen aan mee. Zo, en Zwitserland was daarvan de winnaar op 24 mei 1956. Het eerste Eurovisie Songfestival. 7 landen, zeg nou. Daar gaan we weer naartoe, denk ik, toch? Denk ik. Of ben je aan het brazelen? Meer radio met zometeen de aanwijzingen voor het derde ding. Maar eerst Modern Talking. You can win if you want. Een uurtje bowlen voor 6 personen.

0: can win if you want een uurtje bowlen voor 6 personen. En daarbij een cd van Michael Dublé kun je winnen als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor gebruiksvoorwerp? Nou, ik ben benieuwd of je het weet.
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B. Ik heb een aantal messen die ronddraaien. C. Ik word buiten gebruikt. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten. Ja, voor een iets groter, ruimer gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf en is de robotuitvoering. Oké. Nou, makkelijk. Ik vind ze, die laatste twee vind ik makkelijk. De duw en trekken lijkt me helemaal niks. Moe van.
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken.
1: Aanwijzing 2.
0: B. Ik heb een aantal messen die ronddraaien. C. Ik word buiten gebruikt, is aanwijzing nummer
1: 1. Aanwijzing 1.
0: Ja.
1: Aanwijzing 3.
0: Nee, hallo.
1: Aanwijzing 2.
0: Wat zeg je allemaal, Maurice? Twee. Voor iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten, is aanwijzing nummer
1: 1. Aanwijzing 2.
0: Oké. Okay.
1: Aanwijzing 3.
0: De meeste luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf. De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf, is aanwijzing nummer 1. Goed, ja, die aanwijzingen helemaal door elkaar geheuseld. Maar als je het weet wat het is, dan moet je maar even een mailtje sturen. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Dat kan. En dan. Als je het weet, dan moet je ons even mailen op studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Ik raak helemaal verslag van jou. Meer radio. Op de radio. Ja, ik heb tegen jou nodig van de radio, hè? Ja. Zullen we dansen anders? Zomers dansje. Gypsy Kings.

op de radio uit Hoofddorp. Gypsy Kings. Ja, dat zongen ze ook, hè. Nou, maar afkondigen, maar zingen het anders. Ja. Komt u even uithalen. Ja. Gypsy Kings. Ja. Even minder op te lachen, want de motorrijder is vrijdag gewond geraakt bij een ongeval op de N205 in Vijfhuizen. Het ongeluk gebeurde op de Driemerenweg, ter hoogte van de Schipholweg. Volgens omstanders moest de motorrijder hard remmen voor een auto, waarna hij over de kop sloeg en de controle over de motor helemaal verloor. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De motorrijder is door het ambulancepersoneel behandeld en vervolgens met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Meerderweg is behoorlijk verstopt geraakt. Meteen de aanwijzing voor Tering, dus speel lekker mee en ga voor het uurtje bowlen voor 6 personen op weer radio. Draai bij There Must Be an Angel. Even kijken hoor. Kijk, precies.

0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Event Center en Avanti Aviation Training. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: lekker dansen hoor. Het is lekker weer voor. Om het dansen nu te doen, nou, vanmiddag wordt het wat warmer, dus dan zou ik het niet doen. Calma, Lambada op meer radio.
1: Het is zondagochtend.
0: Morgen.
1: Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Nog één uurtje te gaan hier tot 12 uur, maar een heel bijzonder uurtje. Want bijzondere dingen ga ik je melden over vandaag op deze 24e mei. En natuurlijk we gaan iemand blij maken. Iemand komt in de uitzending en die mag dan zijn of haar antwoord geven. En maakt een kans of gaat dan misschien wel winnen. Gewoon dat uurtje bowlen voor 6 personen. En misschien ben jij dat wel. We gaan het bij de aanwijzing even van je rond sturen. En dan eens kijken of iemand die aanwijzingen kan oplezen zoals ik. Dat doen we best. Hele lange aanwijzingen vandaag. Meer radio om 10:50. En wat zal ik zeggen? Nou, zeg maar gewoon Rob de Nijs. Wie? Rob de Nijs.

0: Zat een liedje voor de Nederlandse Hartstichting. Nee, Strop de Nijs, meer radio. Live vanuit de Hoofddorp, waar je leuke prijzen kunt winnen. Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor zes personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit nou voor voorwerp? Wat voor gebruiksvoorwerp zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B. Ik heb een aantal messen die ronddraaien. C. Ik word buiten gebruikt. Dat is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten. Voor een iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf. En is de robotuitvoering. Ja, de meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf. En is de robotuitvoering, is aanwijzing nummer 3. Ja, wat is dit? Ga voor het uurtje bowlen voor zes personen en een cd erbij. Je hebt nog een cd liggen hier van Michael Dublé. Die kun je ook zomaar even meekrijgen. En dat uurtje bowlen voor zes personen, als je weet wat dit nou zou kunnen zijn.
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B. Het aantal messen heb ik ook nog die ronddraaien. En C. Ik word buiten gebruikt, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten. Voor een iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Handig. De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf en is de robotuitvoering. De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf en is de robotuitvoering, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn, dan stuur je aan studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, telefoonnummer en het antwoord natuurlijk, hè, aan studio@meerradio.nl. Ga je gang dan, kun je zomaar winnen het uurtje bowlen voor zes personen op deze mooie dag in Meer Radio's. Live met, deze ook leuk. Oh, one for you. Of één voor mij. En eentje voor jou. En eentje voor jou. Gaat over de koffie volgens mij. Oudje van de La Bionda op Meer Radio. You.

Vraag maar even van je opa of oma, die kent het vast wel. Die hebben, misschien hebben jouw opa of oma, of als je wat oudere ouders hebt, hierop gedanst. Zo, ja, oh ja. Vandaag 24 mei, een hele bijzondere dag voor Martin Schöder. Want op 24 mei 1958 richt Martin Schöder een Nederlandse vliegtuigmaatschappij op. Eerst noemt hij het Martins Air, maar het wordt al later omgedoopt tot Martin Air. Na een halve eeuw passagiers te hebben vervoerd, stopt de maatschappij op 31 oktober 2011 als Martin Air. En gaat verder met het vervoeren van vrachten door de lucht heen. Dus de Martin Air. Martins Air, ja. Ja, 10 voor 12, meer radio op deze zonnige zondag. Lekker, hè? Oh, lekker. Lekker temperatuurtje erbij. Lekker.

Meer telt op dit moment 20 graden. En deze mooie zonnige zondag met heel af en toe een klein wolletje. Denk van, oh ja, ik hoor dat je zijn, ik moet weg. Is een misverstand, wegwolletje. Ja, dat wolletje, zeg maar. En de kwiktijd meer ongeveer een graad of 25. Lekker hoor. Lekker een beetje bruin bakken in het Haarlemmerbos of Tallenburgerplas. Lekker. Of een beetje rondfietsen gewoon kan ook. Met de radio muziek van Jimmy Cliff. The Reggae Night op Meer Radio.

Ik wou wat zeggen, maar ik wist niet wat. Dat zei gewoon dat Jimmy Cliff op de radio was. Jimmy Cliff op de radio met Reggae Night op deze zondagmorgen. 5 minuten voor 11:30. Morgen naar het centrum gaan vanmiddag. En je ziet daar mensen lopen met een helm op hun hoofd, een fietshelm. Het initiatief van Vervoersregio Amsterdam loopt de campagne Zet hem op. De campagne heeft tot doel mensen bewust te maken van het dragen van een helm op de fiets. Voornamelijk gericht op ouderen en op kinderen. En die lopen vanmiddag door het centrum van Hoofddorp. Omdat, dan zeg je, oké, je moet een helm opzetten. Vooral voor oudere kinderen die dan vallen. Waar misschien een, alles voor de veiligheid. Die lopen dus het centrum van Hoofddorp vanmiddag. Het is nu op dit moment bijna 11:30. We gaan de muziek draaien van Wickfield. Zometeen Caroline. Caroline Geven met het laatste lokale nieuws. En misschien wel de uitslag voor Teledings zometeen over een minuutje of 20. Nou.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws...

0: begin 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: 27 nieuwe woningen gepland in Krukius en zonneakkers mogen 5 jaar langer blijven liggen. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil 27 nieuwe woningen bouwen aan de Oude Kruisweg in Krukius. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst voor het plan. De woningen komen achter de bestaande bebouwing. Het gaat om grondgebonden koopwoningen in een groene woonomgeving. Ook wordt rekening gehouden met parkeren, openbaar groen en wateropvang. Volgens wethouder Berel van Straten is het plan goed voor de leefbaarheid van het dorp en voor woningzoekenden in Haarlemmermeer. Wanneer de bouw start, dat is nog niet bekend. Eerst moeten nog verschillende procedures worden afgerond. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

0: Dolce Vita, Rain Perros. Hier op Meer Radio, live vanuit Hoofddorp. Ik zet al waar de winkels langzaam open gaan in het centrum. Even kiezen vandaag, hè. Of naar het shoppen, of een beetje flaneren op een terrasje. Of lekker naar het Haarlemmeerse Bos of Tolenburger Blas. Om lekker te genieten van deze mooie dag. Of je kunt meespelen met het hele ding. Dat kan je nog. Laatste kans, laatste ronde. Ik zend drie aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in het spelletje Tele Ding. En dan kun je kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen.
1: Het is tijd voor Tele Ding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B. Ik heb een aantal wielen en een handgreep. Nee, B. Ik heb een aantal messen die ronddraaien is B. En C is ik word buiten gebruikt. Ja, dat was aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor iets groter gebied is er een uitvoering waar je op kunt zitten, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf. Is een soort robotuitvoering. Ja, dat is helemaal vanzelf. Lekker, lekker makkie. Ja, is het makkie, gaat makkelijk, joh.
1: Aanwijzing 1.
0: Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. A. De eenvoudige is met twee wielen en een handgreep om te duwen en te trekken. B. Ik heb een aantal wielen, een aantal messen die ronddraaien. En C. Ik word buiten gebruikt, is aanwijzing nummer 1. Lange aanwijzing, zeg. Richard, we moeten even praten.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor iets groter gebied is er een uitvoering om op te zitten.
1: Aanwijzing 3.
0: De meest luxe uitvoering gaat helemaal vanzelf. Is een soort robotuitvoering. Wat is dit? Ja, wat is dit? Ja, ik moet zeggen dat het wel iets is wat je nu wel kunt gebruiken. Ja, het is echt. Het is er wel. Kijk maar even naar buiten. Ja, het is er wel. Het is wel weer voor om dat te doen. Alhoewel je het wel een beetje warm krijgt, natuurlijk. Laatste kans, laatste ronde. Heb je enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik zou zeggen, stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail je naam, je telefoonnummer en je antwoord. Ja, tot op. We gaan over 10 minuten iemand bellen. Misschien jou wel. Live in de uitzending. En dan mag je het antwoord geven. Heb je het goed, dan heb je het gewonnen. Wat hebben we gewonnen? Uurtje bowlen voor 6 personen. Oeh, leuk. En een mooie cd van Michael Dublé erbij. Je hoort er al, hè? De achtergrond. Wie? Hoor niks? Kan er muziek? Ja, deze gaat zo zingen natuurlijk. Wie gaat zingen? Die mevrouw. Ja, die mevrouw. Janet. Janet.
2: Hey, Janet.
0: Janet Jackson. En When I Think of You op Meer Radio.

Nou, ik denk je, ja. Ja. Men zegt tegen mij altijd, Maurice, denk eens aan jezelf. Nou, dat doe ik wel. Denk aan mezelf. Janet Jackson, onder het motto samen muziek maken. Trouwens, over samen muziek maken gesproken, kunnen we ook doen. Hè? We gaan samen muziek maken. Ik ga even op mijn gitaar spelen. En dan zeg jij op een gegeven moment, ja, wat doe ik? Nee, ik ga gitaar spelen. En dan zeg jij op een gegeven moment,

0: Samantha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je vandaan, Samantha?
1: Uit Rijzenhout.
0: Oh, kijk eens aan Rijzenhout. Was je lang, ben je lang wakker?
1: Ja, maar ik
0: lag
1: nog wel een beetje
0: lui
1: in bed, als ik eerlijk ben.
0: Lig je nog in je bed?
1: Ja.
0: Oh, wat lekker zeg. Ach, als je niks te doen hebt vandaag, prima toch? Lekker toch?
1: Ja, precies, ja.
0: Gezellig. Nou, dan kom ik even bij je liggen. Heel aardig gespeeld, heel aardig gesprek dit. Maar hey Samantha, ik heb die aanwijzing gestuurd naar het luisterend oor. Er zijn verschillende uitvoeringen van mij. Eenvoudig is met twee wielen en zo, de handgreep, kun je lekker duwen. Een aantal messen zitten erbij en het wordt buiten gebruikt. En voor een grotere uitvoering kun je erop zitten. En er is ook een luxe uitvoering, die is allemaal een robotuitvoering. En doe je er vaker mee met radiospelletjes of niet?
1: Nee, volgens mij heb ik het één keer eerder ooit gedaan, maar dit is echt de eerste keer dat ik word gebeld, dus ik vind het wel spannend.
0: Nou ja, dus de radio, hartstikke over. We zijn met z'n tweeën, niks aan de hand.
1: Ja, dat is waar.
0: Samantha, wat is het antwoord? Wat denk je dat het zou kunnen zijn?
1: Ik had een grasmaaier.
0: Grasmaaier? Heb je er zelf ook eentje?
1: Nee, helaas niet.
0: Oh, heb je wel gras?
1: Ja, dat wel.
0: Oh. Ja. Nou ja, het is in ieder geval helemaal goed, Samantha. Ja. Ik ben benieuwd hoe het gas eruit ziet aan reizen nou bij jou. Dan,
1: Ja, ik doe het met de hand, dus het is wat meer moeite nog.
0: Met de hand?
1: Ja.
0: Lig op je knieën met een schaartje?
1: Ja.
0: Je hebt geen grote tuin open, hè, met gras?
1: Nou, ik heb wel een voor- en achtertuin, maar ik ga
0: het
1: met nepgras laten bekleden morgen, toevallig.
0: Oh, lekker makkelijk. Hartstikke mooi. Ja. Goed, hè. Ja. Hey, dat is helemaal goed, hoor. Dat, die grasmaaier natuurlijk, die hebben gewonnen. Ja. Kijk, vind je Michael Dublé leuk? Althans, zijn muziek misschien?
1: Ik ken hem wel, maar ik kan even niet zo 1, 2, 3 weten van zijn nummers komen.
0: Ah, je krijgt wel gewoon een LCD met alle nummers erop. Krijg je sowieso van mijn cadeau.
1: Oh, wat leuk.
0: Hey, je gaat lekker bowlen in Hoofddorp bij Klaus.
1: Ja, leuk.
0: Leuk, hè? Ben je wel vaker gebold?
1: Ja, dat wel. Ook bij Klaus, ja.
0: Ja, en het gootje of gewoon echt alles omgooien?
1: Soms gaat het goed en soms belandt in de goot.
0: Ja. Ja. Nee, je gaat met vijf vrienden of vriendinnen ga lekker bowlen in Hoofddorp. Die heb je sowieso gewonnen. Ja. Het is vandaag mooi weer. Je ligt nog in je bed, begrijp ik.
1: Ja.
0: Dat geeft niet. Dat maakt niet uit. En was je wel plan om nog uit te komen vandaag of denk je, nou, ik blijf wel in bed liggen?
1: Ja, ik ga uiteindelijk wel naar de bank verhuizen en dan houden
0: we een lekker lijndagje. En dan even naar de keuken om drinken pakken, weer terug naar de bank.
1: Ja, we eten, dus dat komt wel goed.
0: Maar ga je niet naar buiten dan? Dus was ik mooi weer.
1: Ja, ik vind het zo warm, dat ik vind het veel te veel.
0: Ja, het is nu gewoon, even kijken, een graadje of 27 wordt het vanmiddag, 26. Dus,
1: ja.
0: Je hebt wel gelijk, blijf lekker binnen zitten, lekker in de schaduw. Ja. Drankje erbij. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ga jou een hele fijne dag wensen en laat zakje voor hoe de prijzen bijkomen. Wie mogen er mee trouwens bowlen? Heb je enig idee wie er mee mogen met jou?
1: Ik denk dat ik wat familieleden ga uitnodigen.
0: Oh, gezellig.
1: Ja.
0: Die zijn helemaal verrast.
1: Ja, dat ga ik
0: zo
1: meteen wel vertellen, ja.
0: Oké. Okay. Hey, Samantha Bos, hij is een oud, gefeliciteerd met de prijzen.
1: Dankjewel.
0: Ik ben ze een hele fijne zondag, hè, voor vandaag.
1: Dankjewel.
0: Dag Samantha.

0: Bijna 12 uur geworden op deze zondag. Morgen is het trouwens 25 mei. Een bijzondere dag, want morgen, staat in mijn scherm, is het de dag van de handdoek.
1: Maurice, ja, ja. Bedankt.
0: Het staat hier, ik lees het even voor. En morgen ook trouwens de hele dag op Meer Radio, jaren 80 muziek. Prachtig in 80 morgen. De hele dag alleen maar 80 hits, jaren 80 muziek morgen. Ik ben er ook bij. Ja, lekker. Heerlijk. Lekker de muziek morgen. Voor de liefhebber dan, jaren 80 morgen op Meer Radio de hele dag. Op deze zender, hou maar.

zondag vandaag. Een einde aan de ochtend van 24 mei. Dag, ochtend 24 mei 2026. Dag. Zometeen na 12 uur gaat Henny Bijen, mijn collega, die is bij wijkcentrum De Silo in Graanfris. Hij is ook een wethouder. Is er heel iets bijzonders aan de hand daar, hoor. En dat hoor je zometeen na 12 uur. Ik ga je verlaten. Ik wens je een hele fijne zondag. Ik ben ze morgen weer met Prachtig in 80. Met al lekkere 80 muziek morgen op NWR Radio. Ja. Stay tuned. Easy love. Laat je achter met Zingala. Op naar het nieuws en weer van 12 uur.

0: gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Je hoort de Heart of Glass van Bondi.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 36e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Afgelopen woensdag was verslaggever Henny Beijer in de nieuwe silo in Hoofddorp bij de opening van de eerste vestiging van Houvast. Die werd verricht door wethouder Charlotte van der Meij. Henny Beijer sprak haar na de opening. Ook heeft hij een gesprek met wethouder Beryl van Straten over de bouwmonitor 2025. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Carolien Geven en muziek.

0: My Way hoorde je van Calvin Harris. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met in de studio Carolien Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: Maandag, de dag dat de opzet van de beveiliging op Schiphol is aangepast, ontstonden er extreem lange wachtrijen op de luchthaven. Er moest zelfs kantoorpersoneel ingezet worden om te helpen. Wachttijden liepen op tot meer dan een uur, waardoor sommige reizigers hun vlucht misten. De luchthaven werkt sinds maandag met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven, met wie nieuwe vennootschappen zijn opgericht, waarin Schiphol ook een belang heeft. Daardoor zijn veel beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. Vakbond FNV had onlangs gewaarschuwd dat de veranderingen voor onrust zouden zorgen, onder meer door onduidelijkheden over roosters. Ook signaleerde de vakbond aanhoudende klachten over de hoge werkdruk onder de beveiligers. In de regio Amsterdam-Meerlanden zijn al meerdere koninginnen van de geelpoothorenaar gevangen. Daarmee wordt de kans kleiner dat deze zomer grote nesten ontstaan. Ook worden steeds vaker zogenaamde embryonestjes ontdekt. De zoekgroepen geelpoothorenaar vragen inwoners om de komende weken extra alert te zijn en schuren, carports, vogelhuisjes en andere beschutte plekken regelmatig te controleren. De koningin bouwt haar eerste nest namelijk graag op rustige, droge plekken rond huis en tuin. De geelpoothoornaar vormt een bedreiging voor natuur, landbouw en imkerij en kan agressief reageren bij verstoring van het nest. Verwijder een nest daarom nooit zelf. Onlangs is een inwoonster van het appartementencomplex aan de Willem Pijperlaan in Hoofddorp slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een man belde bij de alleenstaande bejaarde bewoonster aan met de mededeling dat hij de leidingen kwam controleren in opdracht van het VVE-bestuur. Ze liet de man binnen, maar kreeg al snel argwaan, waarop ze de bestuursvoorzitter belde die boven haar woonde. De bestuursvoorzitter was er meteen, maar de vogel bleek gevlogen met een kluisje waarin zich dierbare herinneringen, sieraden en de sleutels van alle toegangen van het appartementencomplex bevonden. De VVE was hierdoor genoodzaakt uit veiligheidsoverweging om alle 109 sloten van de 2 gebouwen te vervangen. Een schadepost voor de VVE van ruim 12.000 euro. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee de aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere

0: Als we er allemaal aftellen naar 3, 2, 1 en dan roepen we met z'n allen hou vast. En dan is hiermee deze locatie geopend. Goed? Nou, dan gaat hij. 3, 2, 1. Hou vast! Ja.
1: Bij het overhandigen van de eerste flyer opende wethouder Charlotte van der Meij afgelopen woensdag in de nieuwe silo in Hoofddorp de eerste vestiging van Houvast. Met het laagdrempelig steunpunt Houvast is een ontmoetingsplek gecreëerd voor iedereen met een psychische of verslavingskwetsbaarheid. Cruciaal in het concept is de rol van ervaringsdeskundigen. Mensen die zelf te maken hebben of hebben gehad met deze problematiek en die er mede dankzij initiatieven als Houvast bovenop komen. Zoals Nienke en Wendy, die in de nieuwe silo als gastvrouw aan de slag zijn.
2: Ik ben Nienke Hesselink en ik werk sinds september vorig jaar hier in Hoofddorp in de nieuwe silo. 3 jaar geleden verliet ik na 3 maanden de kliniek van GGZ in Geest en kwam ik in aanraking met de herstelacademie. En ik kwam binnen en het was voor mij thuiskomen. Ik kon kwetsbaar zijn in mijn kwetsbaarheid. En ik voelde, hier begrijpen mensen mij. Eindelijk. Praten, trainingen doen, workshops heb ik gedaan. Allemaal dingen die mij hebben geholpen, positief, om mijn herstel vorm te geven. En dat ik hier nu sta. Toen ik vorig jaar door Team Medbed benaderd of ik ervaringsdeskundige wilde worden, heb ik dat met beide handen aangegrepen. En ik ben toen gestart september vorig jaar hier in Hoofddorp en heb de lunch begeleid. En sinds kort met een andere ervaringsdeskundige, Robert Jan, organiseer ik hier de high tea of de klets en kook, zoals het zo leuk heet. Thuiskomen, hou vast. Dat is wat wij in deze samenwerking voor de mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving willen bieden. Een luisterend oor, praatje, gewoon zitten, kopje koffie, een lunch, meekoken. Alles wat helpt om het herstel te ondersteunen.
3: Wat ik zelf ervaar is dat het heel fijn is als je gezien wordt, maar nog belangrijker, dat je ook gehoord wordt. En in Heemstede, ja, de groep wordt steeds groter, de mensen keren steeds terug. Dus ik kan wel zeggen dat het gewoon werkt, een ontmoetingsplek voor mensen met een kwetsbaarheid. Ik ga hier de donderdagochtend doen, waar ik heel veel zin in heb. Zelf ben ik nog steeds ook in mijn eigen herstel. Dat zal ook nog wel even zo blijven. En wat ik eigenlijk, de hele dag gaat me al door mijn hoofd van wat vind ik nou het leukste aan gastvrouw zijn. Dus dat je helpt elkaar. Maar ik leer ook nog wat van de mensen die binnenkomen. Toen ik 5 jaar was, heb ik hier op de school gezeten, hierachter. Ik heb hier in de flat gewoond. Dus mijn ouders die konden op het schoolplein gluren wat ik allemaal uithaalde. En ja, en nu is toch het cirkeltje weer rond. Ik ben toch weer terug hier. Dus ik vind het fijn dat er nog een plek is bijgekomen. Ik hoop dat er alleen maar meer plekken gaan ontstaan. En ik denk dat het nodig is en het werkt. Dus ik heb er heel veel zin in.
2: Dank je.
1: Wethouder Charlotte van der Meij toonde zich zeer ingenomen met de start van Houvast, vertelde ze na afloop van de feestelijke bijeenkomst aan onze verslaggever Henny Beijer.
4: Mevrouw van der Meij, een steunpunt, laagdrempelig en het heet Houvast. Waarom is het er?
5: Omdat er behoefte aan is, omdat ik denk dat het mensen iets gaat brengen. Het is een laagdrempelig steunpunt voor mensen met een, wat we zo noemen, een psychische kwetsbaarheid. En we hebben een tijdje terug al een keer een overleg gehad met mensen met een psychische kwetsbaarheid. En die gaven heel duidelijk aan, we hebben een plek nodig, gewoon in de buurt, waar we naartoe kunnen, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we anderen kunnen ontmoeten. En dat zijn we vandaag gestart met heel veel partijen, zoals u net heeft gehoord ook.
4: Ja. Nu zijn we in de nieuwe silo. Dat is toch een buurtcentrum, zeg maar. Dus daar kun je toch altijd al binnenlopen. Waarom speciaal voor deze groep en dan nog weer speciale programma's?
5: Nou, het is zoals u misschien net gehoord heeft bij de opening. Het wordt begeleid door de Herstelacademie en Team Ed. En Team Ed staat voor ervaringsdeskundigen. De Herstelacademie is een organisatie die ook helemaal geleid en ontwikkeld wordt door mensen die zelf ervaringsdeskundigen zijn. En dat is toch wel heel belangrijk. Dat je ergens herkenning vindt. Dat je een keer kunt praten met iemand die herkent wat jij hebt meegemaakt. Of waar je op dit moment in zit. Dus ja, iedereen mag hier altijd binnenlopen als ze open zijn. Maar voor als je het af en toe even nodig hebt, is er ook nog iets extra's. En dat kan hier bij Houvast.
4: Er waren twee ervaringsdeskundigen met een ontroerend verhaal.
5: Indrukwekkend, hè? Ja, vond ik ook. De twee gastvrouwen van deze Houvast zijn ook ervaringsdeskundigen. Dus beide dames die ook te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. En die stonden hier daar toch maar mooi een ontroerend en indrukwekkend verhaal te doen over wat de herstelacademie en het zijn van ervaringsdeskundigen hen gebracht heeft. En wat ze nu ook aan onze andere inwoners van Haarlemmermeer hopen te brengen.
4: Ja. Deze is in Hoofddorp. U kondigde in uw speech ook aan dat er een tweede zou kunnen komen in Nieuw-Vennep. Wat voor termijn?
5: Ja, daar ga ik nog geen termijn aan hangen. We zijn vandaag openen we deze. Daar ben ik al ongelooflijk trots op. Dat heeft heel veel tijd en aandacht van veel mensen gekost. Die daar allemaal met enorm veel energie aan gewerkt hebben. Dus het is fantastisch dat vandaag de taart aangesneden kan worden. En dat het nu ook echt begint. En ja, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoeveel mensen gaan we hier bij ontvangen. En ook wel, ja, ik wil daar ook niet vervelend over zijn. Komt er nog geld uit het Rijk om uit te breiden? Want dit kan niet alleen maar vanuit de gemeente bekostigd worden. Zo eerlijk moet ik ook zijn.
4: Helaas zal het aantal bezoekers wel toenemen. Ik begrijp uit de ervaringen in Haarlem en Heemstede dat dat zo is.
5: Ja, dat is aan de ene kant verdrietig, want dan zijn er dus veel mensen met een psychische kwetsbaarheid. En aan de andere kant hoop ik van harte dat al die mensen die te maken hebben met zo'n psychische kwetsbaarheid en die werken aan herstel, dat ze die plek hier ook snel vinden. En hier weten dat ze hier van harte welkom zijn.
4: Want dan vinden ze hier
5: cursussen kunnen er gedaan worden, een kop koffie, thee, met elkaar in gesprek, niet in gesprek, mag ook. Er wordt een high tea gegeven, er is een lunch. Nou, ik ga zeker ook nog een keertje langskomen. Ik had alleen net ruzie met de dames, want de een zei kom voor de koffie en de ander zei kom voor de lunch. Ik denk dat ze allebei een andere activiteit begeleiden. Dus misschien moet ik vaker, maar dat ga ik zeker doen.

0: Dat was Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. Hier is het Meer Nieuwsoverzicht met in de studio Carolien Geven.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in 1 jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim €606.000. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer
1: Magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Take it easy, de Eagles.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Morgen worden die koeler, maar ook dan blijft het met een graad of 25 zomers warm. Na dit Pinksterweekend blijft het erg mooi lenteweer met veel zon en blijft het overal droog. Wel wordt het daarbij met 20 tot 23 graden iets aangenamer. Pas na het volgend weekend nemen de neerslagkansen weer iets toe.

0: Achterin volgens hoorde je Repeat It van Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Nanina Vayacondios. Onlangs stuurden het College van Burgemeester en Wethouders de Bouwmonitor 2025 naar de gemeenteraad. In dat document wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen op het gebied van met name woningbouw. Politiek verslaggever Henny Beijer vroeg verantwoordelijk wethouder Berro van Straten naar de kerncijfers. En die bleken bepaald mooi.
1: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. We hebben onze stinkende best gedaan om veel woningen te bouwen, maar ook betaalbare woningen. En deze cijfers laten zien dat we daar ruimschoots gelukt is.
2: Nou, barst maar even los dan.
1: Ja, dit jaar hadden wij ongeveer 700 woningen gepland. Dat die opgeleverd zouden worden, dat zijn er, ik moet af en toe even spieken hoor, 1275 geworden, dus 500 meer dan verwacht. Het merendeel is betaalbaar, tot 70%. En ook een heel groot deel is sociale huurwoningen. En ik denk dat dat echt goed nieuws is, want wij weten dat veel inwoners daarop naar op zoek zijn in onze gemeente. Wat ook mooi is om te zien, hè, we zijn nu in het tijdstip van het jaar dat eigenlijk 4 jaar van een bepaalde coalitieperiode afgerond zijn. En dan ga je ook kijken, wat hebben we dan gerealiseerd? Nou, we hadden in dat coalitieakkoord 4 jaar geleden gezegd, we willen tot 2040 minimaal 20.000 woningen kunnen bouwen. Nou, we hebben nu inmiddels een planvorming die aangeeft dat we bijna 30.000 woningen kunnen bouwen tot die periode. En dat gaat over 100 projecten. Dus ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen dat, ook al gaat het voor veel mensen niet altijd snel genoeg, er wordt hier keihard gewerkt in heel veel projecten om die woningnood te verlichten. En we hadden in het coalitieakkoord ook afgesproken, we gaan ongeveer 3000 woningen bouwen in deze 4 jaar. En dat zijn er 3.391 geworden. Dus dat is altijd fijn als je de ambities die je hebt uitgesproken 4 jaar geleden, als blijkt dat je die ook hebt kunnen waarmaken. Ja.
2: Als gemeente bouwt u niet zelf, hè? Het gaat dan om planvorming. Plan maken en geaccordeerd krijgen, zodat er gebouwd kan worden.
1: Dat klopt. Dat heb je helemaal goed gezegd.
2: Dat geldt ook bijvoorbeeld voor Krukius, hè? Want daar is recent een deal gesloten. Plan kan verder.
1: Ja, daar ben ik ook inderdaad heel blij mee. Met Dura Vermeer, een lokaal gewortelde bouwer, hebben we een intentieovereenkomst, zoals dat heet, gesloten. En in zo'n intentieovereenkomst spreek je naar elkaar uit, we willen plannen verder gaan uitwerken. Dat betekent dat daar ook weer capaciteit voor nodig is. En dus moet ik dan ook naar de gemeenteraad om geld te vragen om die plannen verder uit te werken. Ik ben er zelf heel blij mee dat die intentieovereenkomst er ligt en dat dat gedaan wordt met een lokaal gewortelde ondernemer. En ik denk dat de mensen die weten waar dit gebied is, hè, het heet het Werfkwartier, dat ligt bij de Ringdijk, bij Krukius. Dat is nu een oud industrieterreintje. En we gaan dat transformeren naar woningen. Maar niet alleen naar woningen. We gaan ook die hele leefomgeving van dat dorp Krukius gaan we goed aanpakken, zodat het ook veel meer een dorp kan worden, maar ook dat die voorzieningen daar veel beter gaan worden. Hè. Er gaat een school komen, een supermarkt. Het heet het Fort van Heemstede, maar dat is langs de Geniedijk en het ligt aan onze kant in Krukius. Daar gaan we ook iets van een park of iets dergelijks van maken. Dus een groenvoorziening. Dus voor de mensen die er al wonen gaat het een stuk beter worden. En voor de mensen die op zoek zijn naar een toplocatie aan de ringvaart, gaat daar ook heel veel gebeuren. En deze intentieovereenkomst gaat dan over 300 woningen plus die voorzieningen. En in dat totale gebied gaat het om 1000 woningen.
2: Dat zijn hele grote en ambitieuze plannen. En desondanks wilt u nog versnellen. Hè? U gaat zitten aan een lokale versnellingstafel. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, die gaat morgen van start na een grondige aanloop. Dat is eigenlijk een samenwerkingstafel, noem ik het dan maar. Waarbij het Rijk, provincie en heel veel ontwikkelaars samen gaan zoeken naar oplossingen om die woningbouw te versnellen. Dus we gaan samen met elkaar kijken. Die ontwikkelaars zijn belangrijke gesprekspartners voor mij. Die zijn niet altijd alleen in Haarlemmermeer actief. Dus ook in andere gemeenten. En die kunnen soms ook tips geven van hoe het in andere gemeenten sneller kan. Nou, daar wil ik graag van leren. Er zijn over het algemeen vast nog wel knelpunten die specifiek voor deze gemeente te maken hebben. Nou, die wil ik graag horen. Sommige knelpunten hebben de provincie of het Rijk voor nodig. Daarom komen zij ook aan die versnellingstafel als het nodig is. En het idee is om zowel op hoofdlijnen te kijken van hoe kunnen we versnellen met elkaar, maar op een gegeven moment ook in specifieke projecten te kijken hoe kunnen we knopen doorhakken om die planvorming ook te versnellen.
2: Dat was al een keer heel succesvol, hè? Want in Nieuw-Vennep-West heeft u zo'n doorbraak bereikt, toch?
1: Ja, dat was ook samen met het Rijk, provincie en de ontwikkelaars. Daar hadden we begeleiding van een bouwambassadeur. En eigenlijk is inderdaad wat je op zo'n tafel gaat doen, gaat iets meer hoog over. Hier gingen we echt heel concreet naar één gebied kijken. Gingen we afspraken maken. En waar die versnellingstafel voor is, is eerst om ook een beetje hoog over te kijken van wat speelt er nou in onze gemeente, waar lopen mensen, ontwikkelaars tegenaan. Dus dat gaat ook over van, zijn er beleidsregels die heel knellend zijn of ingewikkeld? Kunnen we dat soort dingen simpeler maken? Kunnen we parallel plannen, zoals het dan zo mooi heet? Hè? Kunnen we een aantal trajecten in de planvorming die nu achter elkaar plaatsvinden, kunnen we die tegelijkertijd met elkaar oppakken? Dat soort zaken. Dus dat gaat iets meer op de hoofdlijnen.
2: Een ambitieuze en ook succesvolle wethouder, gezien de cijfers over de afgelopen 4 jaar, komende 4 jaar maar weer?
1: Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden.
2: Maar we weten nog niet of het goed is, hè?
1: Nee, u weet net zo goed als ik dat we nu bezig zijn met de formatie. Dus we zijn eerst bezig met inhoudelijke gesprekken en kijken of we het daar met elkaar over eens kunnen worden. En meestal gaat het dan in het proces zo. Als we het daar over eens zijn, dan gaat er nog verdeeld worden wie gaat welk onderwerp of portefeuille krijgen, welke partij. En dan uiteindelijk komen de poppetjes erbij.
2: Heb je er vertrouwen in?
1: Ja, anders zou ik er niet aan beginnen.

Je hoorde achterin volgens Memories, een klassieker van Earth and Fire. En vervolgens Perfectly Lonely van John Mayer. Tot zover de 36e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer. Eindredactie Ton van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemen maar. Een programma van Rick Clouds, waarin hij deze week praat met auteur Peter Reumer. Na de dood van Appie Baantjer in 2010 zette hij diens boekenreeks over inspecteur de Kok met DOCK voort. Tot slot van dit programma, Jor Soveen, Carly Simon. Fijne dag.

0: jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernemend Maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernemend Maar.
3: Ja, hartelijk welkom. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO, creatieve geest of is het misschien een bekende, een BN'er? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit helemaal vooraan, u zit in de business seat en vandaag zit tegenover mij Peter Reumer. Ja, je kan hem tegenkomen, maar wel op de meest idyllische plekjes of een beetje lugubere plaatsen, daar hebben we het zo wel over. Maar hij is hier nu gewoon in de studio van Meer Radio. Peter Reumer, maar wat doet hij nou eigenlijk? Wie is het nou? We willen vandaag Peter beter leren kennen. Dus beter Peter, niet even hallo zeggen, weten wat hij doet, wat hij vindt en daar krijgt hij alle gelegenheid voor. Want zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. Maar vandaag gaan wij dat doen. Welkom Peter Reumer.
4: Dankjewel, Rick.
3: Peter.
4: Ja, jong.
3: De luisteraars. In grote getalen.
4: Ja.
3: Als je nu rond Haarlemmermeer of in Haarlemmermeer rijdt... en echt auto's staan aan de kant...
4: Want, niemand meer op straat, hè?
3: Nee, ze willen luisteren, ze willen luisteren. Nou, Peter Reumer. Peter is... Hoe oud ben je, Peter?
4: 73.
3: 73. En je bent geboren in...
4: Amsterdam.
3: Amsterdam. Er zit namelijk naast mij of voor mij... een echte, echte Amsterdammer. Je bent opgegroeid. Waar, in welk gedeelte van Amsterdam?
4: Ik ben geboren in de Jordaan. Zoals dat hoort natuurlijk.
3: Ja.
4: En toen ben ik zijn wij verhuisd naar de Vijzelstraat, dat is het centrum. En daarna zijn we verhuisd naar de ziekere buurten, de Parnassusweg, dat is in Zuid. Oud-Zuid, dat geloof ik. En, ja. Ga verder. En daarna heb ik het grootste deel van mijn Amsterdamse jaren gewoond aan de Prinsengracht, tegenover de Noordermarkt.
3: Prachtig.
4: En toen heb ik de sprong naar Haarlem gemaakt, was ik 40.
3: Ja. En daar woon je nog steeds in Haarlem?
4: Daar woon ik nog steeds, ja, zeker.
3: Op een heel mooi plekje, dat weet ik toevallig. En Peter, ben je verliefd, verloofd, getrouwd?
4: Ik ben getrouwd. Al zo'n jaar of 40 jaar getrouwd.
3: Kijk. Maar,
4: met Annette.
3: Met Annette Reumer.
4: Zeker.
3: En Peter, heb je nou ook nog een... het zou kunnen namelijk, heb je nog een opleiding genoten?
4: ik heb HBSA gedaan.
3: Kijk, dat bestond toen nog.
4: En dat is zeg maar VWO, hè, voortgezet wetenschappelijk onderwijs.
3: Ja.
4: En daarna had ik de school wel gezien en toen ben ik gaan werken.
3: Kijk, en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want je hebt zo ontzettend veel gedaan. Want is Peter nou saai of is het buitengewoon interessant en gezellig? Nou, ik zou vertellen, dit is een creatieve geest, die Peter. Hij heeft, wat doe je eigenlijk op dit moment, Peter?
4: Op dit moment schrijf ik voornamelijk boeken.
3: Ja.
4: Ik schrijf de baantje boeken.
3: Ja.
4: Twee keer per jaar komt er een boek uit. En het is Boekenweek deze week. Dus ik heb voor jou ook een baantje boek meegenomen. De nieuwste.
3: Ja, De Kok en de Moord in de Donkere Daag.
4: Zo is het. Speelt zich af in december in Amsterdam. Waarin de Bijenkorf Sinterklaas vermoord wordt. Dus ik zou zeggen, naar de boekhandel. En halen dat boek. Maar dat doe ik dus. En ik schrijf ook andere boeken. En ik schrijf ook theater, toneelstukken voor België.
3: En dat, hoe werkt dat? Dan zit je thuis op een kamertje en in jouw geest gebeurt alles, in jouw creatieve brein?
4: Ja, meestal begin ik de dag met lopen. Ik schrijf lopend, zeg ik wel. Dus ik ga lopen.
3: Ja.
4: Dat is ook mooi, want waar wij wonen loop je zo de duinen in. En dan ben ik een anderhalf uur onderweg. Dan heb ik gelijk mijn 10.000 stappen gedaan. Hè, die ook bedoel als
3: combineren.
4: Oudere bejaarden. En dan denk ik eigenlijk over wat ik moet gaan doen. Dat doe ik, en dan kom ik thuis en dan schrijf ik op wat ik bedacht heb.
3: Ja, heb je onderweg ook een soort dictafoon of zo?
4: Nee, dat is allemaal nog in het hoofd.
3: Het zit in het hoofd.
4: Ja.
3: In het hoofd gaat goed, hè?
4: Nog wel, ik klop het even af.
3: Ja. En de baantje boeken, daar gaan we straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar dat bestaat al heel lang. En heel Nederland kent baantje.
4: Ja. Dat is een vrij bijzonder fenomeen. Maar het is in 63 verscheen het eerste boek.
3: Ja.
4: En in januari volgend jaar, dus januari 27, verschijnt deel 100.
3: Deel 100?
4: Waarvan ik er dan 30 geschreven heb, een appie 70. En dat een boek na zoveel jaar, ook na het overlijden van de oorspronkelijke schrijver, nog steeds een hit is. Nog steeds, elk boek is een bestseller. Dat is eigenlijk uniek in de hele wereld.
3: En een bestseller, waar praat je dan over? Over hoeveel boeken worden ongeveer verkocht of gelezen?
4: Ja, dat we weten uitgeven allemaal, maar dan...
3: Ja, ik was al aan het rekenen namelijk.
4: Ja.
3: En want het is natuurlijk zo, je verkoopt boeken, maar die worden ook weer onderling verhandeld, zal ik maar zeggen. Of de familie leest het hele boek. Want dit is echt een heel toegankelijk, de boeken die jij schrijft.
4: Het is een toegankelijk genre, zeker. Ja.
3: We gaan het niet het hele uur over baantje hebben, maar het is een soort familiebedrijf baantje. Want jouw vader, Piet Reumer, die speelde in de serie.
4: Ja, De Kok.
3: De Kok met...
4: Zeeuwseka.
3: Ja, ik wilde het even vanuit Peter horen.
4: De Kok met Zeeuwseka.
3: Ja. Dat was natuurlijk ook een fenomeen.
4: Ja.
3: Die is in vele harten gesloten bij de Nederlanders. En dat

0: Ja. Dus ik kom in de tweede serie ook niet meer voor. En dan zie je mij ook hangend in zo'n hooischuur, wat voor mij kinderen wel vrij confronterend was om te zien.
1: Dat begrijp ik, maar voor de luisteraars, hè? Want iedereen denkt nu, ja, hoe hangt die daar dan? Ja. Hoe gaat het in die scène? Wat krijg je dan, een soort harnas om?
0: Ja, nou, je gaat eerst
1: proefhangen.
0: Proefhangen, ja. Dus ik ben naar de studio gegaan. En dan hebben ze een soort van parachute ding om.
1: Ja.
0: En dan hangen ze in je rug een lijn.
1: Ja.
0: En trekken ze je omhoog.
1: Ja.
0: Dan ga je er een beetje slap bij hangen.
1: Ja.
0: Om te kijken of dat werkt. Dus als je het niet werkt, dan flik je naar beneden. Ja. Van 10 meter hoog. Maar dat werkte. En dat hebben ze toen op de locatie waar we waren, in Limburg, hebben ze dat opgehangen. En mij zo opgehangen. Ja. Ja.
1: Jij hebt heel veel meegemaakt in je leven. Hè? Want even naar het werk. Hè? Op dit moment ben je de schrijver.
0: Ja.
1: En zoals je net al zei, niet alleen boeken, maar ook theaterproducties en dergelijke. Maar wat heb je nou allemaal gedaan? Je hebt dus gespeeld in Dagboek van de Herdershond.
0: Ik ben eigenlijk begonnen als acteur.
1: Ja.
0: En dat was contrecoeur, want ik was niet van plan om acteur te worden. Ik ben eigenlijk al vanaf dat ik 9 was op televisie geweest. In rollen speelde ik een jongetje in een kinderserie.
1: Ja.
0: De Proemel. En dat ging nog live. Dus op woensdagmiddag was dat, eens in de maand. Ging ik naar Hilversum, naar Bussum. En dan ging ik spelen in dat ding. En dan gingen we met de trein terug. En dan ging ik in de Kerkstraat kijken wie er allemaal gekeken had. En er was niemand, want ze hadden toen nog geen televisie. Maar dat maakt niet uit. Dus ik heb die gillende meiden achter dat kindsterretje. Die periode heb ik gemist.
1: En jammer nou.
0: Ja. Maar goed, toen ik van school afkwam, die HBS zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Had ik geen zin om school was niks voor mij. Ik hou liever zelf de controle over alles. En geef het liever niet uit handen. En toen ben ik vrij toevallig, omdat een acteur niet kon, heel verhaal vertel ik niet, ben ik op toneel in een stuk terechtgekomen. En dat zag er iemand anders. En zo heb ik jarenlang gespeeld.
1: Ja.
0: Zonder dat ik dacht, ik ben acteur. Ik dacht, ik zal me benieuwen wat ik morgen ga worden. Weet je?
1: Ja.
0: Maar dat ging maar door. En de televisie kwam er weer bij. En uiteindelijk was ik acteur. Maar toen ben ik gaan schrijven daarbij.
1: Ja.
0: Ik schrijf eigenlijk al mijn leven lang. Schrijven is eigenlijk wat ik ben. Alles heb ik gedaan, maar schrijven is wat ik ben.
1: Ja, ja, ik begrijp hem.
0: En toen, omdat wij vonden, iemand met wie ik samen schreef, dat anderen dat niet goed regisseerden, ben ik ook gaan regisseren. Dus zo is het eigenlijk allemaal heel erg organisch. Is er dat gestapeld tot uiteindelijk ik ben gaan produceren, omdat ik bij televisie. Ja, en toen, dat heb ik 20 jaar gedaan. En toen dat voorbij was, toen ik dacht van nu heb ik wel genoeg geproduceerd, was bij Endemol, ben ik daar weggegaan en ben ik alleen maar gaan schrijven.
1: Dat is wat ik nu doe. Want produceren, dat is echt heel hard werk, hè?
0: Nou ja, weet je, kijk, het is zo weinig creatief eigenlijk. Mijn baan die ik toen kreeg, hoofddrama bij Donald Groen Productie, die bestond eigenlijk niet. Want wat ik zeg, drama werd af en toe gemaakt. Ik dacht van Herdershond maakte ze dan. Maar daar is het er 3 jaar over, weet je wel.
1: Ja.
0: Terwijl de commerciële televisie vroeg om horizontale programmering. Dat wil zeggen, elke vrijdagavond 8:30 drama. Elke maandagavond 8:30 comedy. En dat week in, week uit. Dus er moest ineens enorm veel geproduceerd worden.
1: Ja.
0: Dus ze hadden behoefte aan iemand die van de hoed aan de rand wist. En ik wist van spelen, ik wist van regisseren en ik wist van schrijven.
1: Ja.
0: En ik had ook voor qua regie had ik ook een cameracursus gedaan. En meer cameracursus gedaan. Dat is de enige cursus trouwens die ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ha, ik heb ook nog een opleiding, hè?
1: Ja.
0: Camera.
1: En typcursus?
0: Heb ik niet gedaan? Nee, doe ik nog steeds met 2 vingers. Ja. Maar razendsnel.
1: Ach.
0: Ja. Maar goed. Dus zo ben ik in dat producent. En dan ga je het managen, weet je wel. Mensen en dan moet je personeel. En,
1: het was een gigantische fabriek daar. En jouw baas. Dat was Joop van den Ende, of niet?
0: Nee, het was John de Mol.
1: Of John de Mol.
0: Ja.
1: Je was dat bij John de Mol productie.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: En daar kon je goed mee door de...
0: Ja, hoor.
1: Het is een hele leuke uitzending, dit. En,
0: hoezo, wat dan?
1: Maar John is ook een heel begeisterd iemand met zijn product.
0: Ja, maar het goede voor mij was, kijk, Joop had me ook gevraagd. Want die moest ook die soap opstarten. Dus die had ook iemand nodig. Dus die had mij ook op het oog. Dus op een gegeven moment werd ik door beide producenten gewend.
1: Ja.
0: Uiteindelijk toen Endemol bij elkaar kwam.

0: kwam.
1: Ja, was het makkelijker?
0: Was het makkelijker. Maar goed, ik heb toen voor John gekozen. En daar ben ik achteraf heel erg blij om, want John had totaal geen verstand van drama. En Joop natuurlijk wel. Verschrikkelijk veel verstand van drama.
1: Ja, dat zei hij wel.
0: Ja. Ja. En ik kende Joop, want ik had met hem Dag van Herdershond gedaan. En, ja, en Marius gedaan en nog een paar dingen. Maar John wist van niks, dus hij liet het helemaal aan mij over. Dus ik had mijn eigen winkel binnen John & Mol Producties.
1: Ja.
0: En tegenwoordig weet John natuurlijk alles van drama, want ja, dat is hoe dat gaat.
1: Het is één groot...
0: Dus ja, dan moet je daar ver weg van blijven. Maar toen, toen had ik gewoon mijn eigen winkel daar. Ja.
1: En wat ik nou zo mooi vind van jou, Peter, is dat jouw vader was in die tijd al echt een BN'er. Een soort begrip.
0: Zeker.
1: Maar je hebt gewoon je eigen carrière gemaakt. Het is niet zo van, deurtje open, deurtje open, deurtje open. Je hebt het zelf gedaan.
0: Ja.
1: En dat kan ook niet anders. Want als je daar midden in dat wereldje zit, dan word je ook afgerekend op hetgeen je presteert. Ja. Daarover gesproken, beste luisteraars. Leuk programma, heet dit.
0: Maar volgen ze het nog wel, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Maar voor degene die misschien al in slaap gevallen zijn, gaan we toch even muziek draaien. We gaan naar Paul Simon.
0: Ja.
1: En Gerben, onze vertrouwenspersoon, technicus, security en hoofd schoonmaak ook hier.
2: Hoofd schoonmaak?
1: Nou ja, dat bij deze dan. En de koffie, dat verzorg ik. Zou je zo vriendelijk willen zijn om de plaat Graceland in te willen starten?
0: Dat zouden we heel fijn vinden.
2: Zeker, zeker. Daar komt-ie.

0: Hallo, hallo, Haarlemmermeer. Bent u daar nog? U bent nog steeds bij Ondernemend Maar. En mijn naam is Rick Claus en ik zit hier met Peter Reumer. Nou, we hebben al een hoop geleerd over Peter. En nu willen we weten, Peter. Je hebt 4 kinderen en hoeveel kleinkinderen?
1: 4 kinderen en 4 kleinkinderen. 4 kleindochters zelfs.
0: Kleindochters. Ja. Kijk eens, en heb je nog hobby's?
1: Nou ja, ik heb 4 kinderen.
0: Ja, dat is de beste hobby die je kan hebben. Ja. Ik weet niet of je lid... Nou goed, maar heb je verder nog hobby's?
1: Eigenlijk niet.
0: Nee,
1: daarom kan ik ook niet met pensioen. Dat is lullig, want als je met pensioen bent, dan kun je aan je hobby's overgeven.
0: Ja.
1: Maar die heb ik niet. Nee, ik bouw geen treintjes en zo. En ik doe geen bootjes in de fles.
0: Nee.
1: Ik schrijf en ik lees. En ik kijk een beetje naar de mensheid.
0: Maar ik heb wel begrepen dat jij dus wel een sportfanaat bent. Dat toch misschien wel
1: ik
0: een soort
1: Ik weet niet wie jij gesproken hebt voor deze uitzending, Rick. Maar
0: er is een Amsterdamse club. Daar voetballen ze. Tenminste, vroeger waren ze echt heel goed.
1: Ik heb er geen herinnering aan.
0: Het gaat wat minder nu.
1: Maar blauw-wit. Nee.
0: Ja, blauw-wit toernooi, ja. Ja, daar heeft Barry Hughes zijn vrouw Alice Berger leren kennen. Bij het blauw-wit toernooi. Ja, dat weet ik dan.
1: Als haar trainer, hè?
0: Ja, natuurlijk. Fantastische kerel. Daar kon ik het heel goed mee vinden.
1: Zeker.
0: Maar Peter, hoe is het met Ajax?
1: Ja, hoe is het? Je moet de groeten hebben.
0: Ja,
1: ja, niet zo goed. Maar goed, dit seizoen hebben we afgeschreven, mijn zoons en ik.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar heb je ook ongelooflijk zitten irriteren?
1: Enorm.
0: Ja, hè?
1: En ik keek afgelopen zondag naar de persconferentie en ik zag Fred Grim daar worstelen. En toen dacht ik, dead man walking. Die gaat eruit.
0: Ja.
1: En dat gebeurde ook.
0: En dat was na de wedstrijd tegen Groningen, hè, voor de luisteraars. Want misschien heb je ook mensen die dit later bij uitzending gemist luisteren.
1: Oh,
0: dat zou kunnen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, dat geeft niet. Maar tenminste, ik luister het wel bij uitzending gemist. Dat zit op de Meer Radio app. Maar goed, Peter. Als je je hebt ook films gemaakt. Ook met Baantje.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Op een gegeven moment. Waar komt het idee vandaan om een film te maken? Komt het bij jou vandaan of komt het bij mensen vandaan die denken, oh, dit ga ik doen, want het wordt commercieel een succes of wat dan ook?
1: Ja,
0: hoe werkt zoiets?
1: Nou ja, kijk, het is vrij simpel. Toen Baantje eigenlijk vanaf aflevering 1 een instant hit was.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment groeide naar ruim 3 miljoen mensen, kijkers. Komt er op een gegeven moment de vraag van een distributeur in dit geval, van kunnen we er geen film van maken? Ik zet echt een koffer met geld op tafel en zeg van laten we een film gaan maken. En dat heb ik lang tegengehouden. Omdat ik dacht, ja, weet je wel, elk jaar komen er 13 nieuwe afleveringen, later ietsje minder, mijn vader wat ouder werd. Waarom gaan mensen naar de bioscoop? Gaan ze €12 betalen om hetzelfde te zien wat ze ook op televisie zien? Dus je moet echt een idee hebben wat zo bijzonder is dat het zich verbijzondert van de televisie. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja,
1: een filmidee. Film is iets anders dan televisie.
0: Ja.
1: Dus ik heb het steeds tegengehouden, tot ik op een gegeven moment een idee kreeg. En dat kwam eigenlijk door Morse. Morse was een politie-serie. Kan je dat nog herinneren?
0: Ja, de Engelse serie.
1: Engelse serie, ja. Morse. En er kwam een serie, De Jonge Morse. En er kwam ook een serie, De Jonge Sherlock. En ineens gingen ze terug in de tijd. En toen dacht ik, zou het niet interessant zijn als ik iets maakte over De Jonge de Kok? En dan in 1980, de kroning van de koningin. Hè? Geen woning, geen kroning, redden in Amsterdam, noem het allemaal maar op.
0: Ja.
1: En uiteindelijk
0: ging trouwen met Klaus, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nee, dat was daarvoor. Nee, ze werd koningin.
0: Sorry.
1: Ze werd gekroond in Amsterdam.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: En iedereen had tegen haar gezegd, majesteit, ga toch naar Den Haag om te kroonen. Toen zei ze, nee, ik doe het in Amsterdam. Nou, dat heeft ze geweten.
0: Van Nederland.
1: Jazeker, de stenen vlogen om de oren.
0: Ja. Ja,
1: En dat was een idee, dat was een goed idee. En dat is iets anders dan wat er op televisie was. Dus die film hebben ze gemaakt, dat hebben ze toen verkloot.
0: Je kan maar duidelijk zijn.
1: Maar zo'n film is totaal wat anders. Kijk, bij een serie kan ik zeggen, als zo'n script goed is, als een script niet goed is, dan is het niet goed, dan ga je met de schrijvers aan de gang en dan zorgen dat het script goed is. Dat hebben we 126 keer gedaan. Die scripts zijn allemaal redelijk aardig geworden. Maar bij film gaat het om geld. Hè? Dus jij hebt een beetje geld en Gerben doet een beetje geld. We hebben een beetje geld, maar dan willen we wel invloed hebben op het script. Dus iedereen gaat iets over dat script zeggen. En dan gaat dat, dus dat wordt één grote...
0: Kakofonie.
1: Ja, waardoor je niet één geluid krijgt, maar uiteindelijk het hele de kokgevoel wegcijpelt. En er is een podcast gemaakt over Baantje. 7 delen. Het geheim van Baantje. Dus als de mensen meer willen horen, wij gaan straks iets anders doen. Hey, we gaan het hebben over Ajax en over...
0: Nee, maar dat is niet leuk. Vertel.
1: Dan kunnen ze in ieder geval die podcast kunnen ze, raden ze voor niks op Spotify of op elke andere luisteren.
0: Okay.
1: Kunnen ze horen en dan hoor je het geheim van Baantje. Dat doe ik samen met mijn zoon Job.
0: Ja.
1: En dan hoor je uiteindelijk in aflevering 7, even een spoiler alert, dat de kok uiteindelijk, daar gaat Baantje. Draait om die man.
0: Ja.
1: En dat is in die film en de serie die daarna volgt eigenlijk niet goed genoeg uitgewerkt. Of eigenlijk door alle invloeden van iedereen is dat een beetje ondergesneeuwd. Ja, en dan wordt het een beetje een teleurstelling.
0: En komt er nog een nieuwe film?
1: Nee.
0: Nee? Voorlopig niet. Nee. Maar de tv-serie, die gaat wel weer doorlopen.
1: Ja.
0: En met een nieuwe kok.
1: Ja.
0: Kan ik me herinneren iets van.
1: Ja.
0: Wie wordt dat?
1: Ik weet het wel.
0: Oh.
1: Ik weet het zelfs heel... Maar ik heb niks met die serie te maken. Hè. Laat ik dat even vooropstellen.
0: Oké, nou, dat is voor ons ook belangrijk om te weten.
1: Zeker.
0: Wij luisteraars, wij weten bijna niks. Dus
1: nee,
0: we willen...
1: Luisteraars, de nieuwe serie Baantje die eraan komt... die heeft niets met mij te maken. Oh, ik heb niks daarmee te maken. Hij zou gemaakt worden op basis van mijn boeken. Dat is niet doorgegaan.
0: Nee.
1: Dus die hebben toen op basis van een ander oud contract... hebben ze een andere weg ingeslagen en... Nou ja, ik heb ze veel geluk gewenst en nagewuifd. En we gaan zien wat het wordt. Hoe heet hij? De gitarist, de zanger, samen met Paul.
0: Ik weet wie je bedoelt.
1: Paul de Munnik en...
0: Munnik en dingetje. Zoek even op. Hoe heet hij nou? Ja, die met dat vierkante rechthoekige hoofd.
1: Nou, ik bedoel maar.
0: Ja, hij past er wel bij.
1: Zet er een hoedje op, hè?
0: Ja. Nou, we komen zo op die naam.
1: Agda en de Munnik.
0: Ja, hoe heet Agda nou?
1: Thomas.
0: Thomas Agda. Dat die nog
1: nu ben je te laat, Gerben. Je kunt wel doen alsof jij het uitgevonden hebt. Maar dit is echt even...
0: Ja, Gerben.
1: Jammer. Dat doe ik maar.
2: Nee, maar ik ben wel fan.
1: Oh ja, nou, toen zijn we allemaal.
0: Van?
1: Hadden we ook kunnen draaien, trouwens.
2: Van Thomas Agda en Paul de Munnik.
0: Ja. Dat kan.
2: Oftewel... Hoe heet het ook alweer samen?
0: Agda de Munnik. Ja, hoe komen ze erop, hè? Een soort Bas en Adriaan. En je weet hoe die in Duitsland heet, hè?
2: Nee.
0: Bassie und Adriaan.
1: Ja.
0: Nou, een hele slappe dit hoor. Dat is een hele slappe. Maar goed. We gaan van hak op de tak.
1: Zeker.
0: Jouw broer Paul. Ja. Nee, die is er nu en dan in het nieuws. En die is natuurlijk. Die was de grote man. Een grote man in Hilversum. Hè, met die veel beslissingsbevoegdheid.
1: Was mijn directeur, ja.
0: En, ja. Leuk hè, je broer als directeur.
1: Ja. Nou, ja,
0: maar jij was weer, goed met hem, hè?
1: Ik was weer de baas van mijn vader, dus geeft het een beetje door. Ik kan heel goed met Paul. We hebben altijd heel überhaupt in de familie altijd heel erg goed zakelijk met elkaar kunnen werken... zonder dat de familiebanden schaden.
0: Ja, maar dat is wel prachtig, want jullie hebben ook een hele leuke grote familie.
1: Ja.
0: En met een enorme bron van creativiteit, van links naar rechts. Maar jouw broer die wordt bij Vandaag in Sight, hè? Dan noemen ze een Baantje junior.
1: Ja.
0: En ik dacht op een gegeven moment, ik ga die Wilfried Gené bellen van, er is maar één Baantje junior.
1: Ja.
0: He? En dat is beter. Hebben ze dat wel door?
2: Ja.
0: Maar zij zien dat meer als de zoon van Piet Reumer.
1: Zo is het
0: zo
1: ook.
0: Zo Baantje junior.
1: Ja.
0: Zo,
1: dus en zoals we meer wat te zeggen is het niet helemaal waar.
0: Nee.
1: Dat klopt eigenlijk binnen het programma formule wel.
0: Ja, dat klopt ook. Ja. En ik. Kijk er nog wel regelmatig naar. En vroeger met veel plezier. Maar het wordt wel een beetje veel van hetzelfde de laatste tijd. Dat is wel jammer.
1: Ja.
0: Dus we moeten eens even...
2: Nee, Vandaag in Sight bedoel je.
0: Ja. Dan moeten we even een zetje hebben. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Dus we moeten hem maar eens uitnodigen ook, die Gené.
2: Ze hebben wel constant goede kijkcijfers.
0: Ja, dat wel.
2: Verrassend genoeg.
0: Maar ja, wat moet je dan anders kijken? Naar Lubach?
2: Nee.
0: Wat vind jij van Lubach, Peter?
1: Ik vind er niks aan.
0: Nee, en vind je
1: ik heel jammer dat ik het zeg, hoor. Want soms, in het begin, had hij kon hij dingen heel goed uitleggen op een komische manier.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de continuïteit die hij moet hebben... en dat hij bij de commerciële is gegaan... dat heeft zijn programma en de scherpte daarvan geen goed gedaan. En al die vaste rubriekjes, ook een beetje ziek van.
0: Ja, en wat ik vind dat hij een heel groot nadeel heeft... en dat is zijn stem. Daar kan hij niks aan veranderen. Maar hoe kan je zo iemand nou casten voor zo'n programma? Met zo'n stem?
1: Nou, het is andersom. Oh. Hij, vanwege zijn populariteit en omdat mensen hem heel grappig vonden, heeft hij dat programma gekregen. Ik ben ook geen voorstander van zijn van zijn stemgeluid of van zijn présence. Überhaupt vind ik het niet zo heel prettig. Maar ik vond hem inhoudelijk vroeger wel goed. En nu vind ik het... het is verwaterd, maar dat vind ik van Voetbal Insight ook. Vind ik ook eigenlijk een vervelend programma geworden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk niet zo heel veel televisie meer.
0: Nee, dat hoor ik bij heel veel kennissen, vrienden en om me heen. Dat ze steeds minder televisie kijken en gerichter iets opvragen. Nou,
2: vooral
0: of
2: veel,
0: wat dan ook.
2: Veel lineaire televisie noem je dat dan.
0: Ja. Lineair?
2: Ja, dat je live, of hoe zeg je dat, kijkt. Hè?
1: Dat doe je alleen voor het nieuws, toch?
0: Ja.
1: Voor het nieuws kijk je nog een beetje.
2: Er wordt heel veel naar streamingsdiensten gekeken.
0: En naar het nieuws. Kijk je naar RTL Nieuws of naar NOS Nieuws?
1: Kijk NOS Nieuws.
0: Ja.
1: Want daar heb ik ook mijn... Dat weet je nou weer niet, maar daar heb ik ook mijn bedoeling mee. Ik heb het 8 uur journaal, heb je, hè? Ja. En vroeger zaten ze achter 8 uur journaal, zoals wij nu ook zitten. Achter een tafeltje met je microfoon. En kon je kijken op je afkijken, hè?
0: Ja.
1: Wat het nieuws was.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment besloten ze dat de mensen achter hun tafeltjes weg moesten.
0: Oh, die moesten gaan staan.
1: En moesten gaan lopen.
0: Ja. Ja.
1: En dat is een totale andere ervaring. En daar heb ik ze bij geholpen, nog steeds.
0: Ja, maar dat is ook inderdaad een andere ervaring. Maar dan wordt er ook gelet op wat voor kleding, hoe ziet die eruit en dat soort dingen.
1: Dat, maar je, als presentator merk je, als je zit achter een tafel, dan heb je voorkomen de controle. En als je daarnaast staat en je moet lopen, dan heb je ineens een lichaam. Dan heb je handen, je hebt een kont en je hebt een rug en dan moet je... draaien naar de... Weet je, het is een hele andere tak van sport eigenlijk. Ja. En die mensen zijn journalist. Dus die hebben geen podiumervaring. Dus daar hebben we hard aan gewerkt. En omdat dat zo is, heb ik een band met het 8 uur journaal.
0: Ja.
1: Dus daarom kijk ik graag naar het 8 uur journaal. Maar 's morgens in de vroegte, zoals vanmorgen ook... dan kijk ik heel vaak ook even naar het RTL. RTL.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind het niet verkeerd hoor, de
1: zeker
0: RTL.
1: Niet. Ik vind zeker niet.
0: Van hak op de tak. Wat betekent AI voor jou, Peter? Gebruik je dat wel eens? In jouw werk of weet ik waar?
1: Nee, ik heb 1 keer gedaan. Ik heb 1 keer, omdat ik nieuwsgierig was, heb ik ChatGPT gevraagd. Gezegd, 1 regel, baantje, lijk op het biljart.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik binnen een seconde een pagina.
0: Ja.
1: Waarin een heel plot stond van baantje inderdaad. Ja. Met fledder en een biljart. En er was iemand dood, lag erop. En er was een vrouw, er was een vriendin geweest. Een man met geld en toestel. Dus dat hadden ze helemaal voor mij uitgeschreven.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, oei, dit is levensgevaarlijk.
0: Ja, die zit
1: maar wat blijkt nou, dat uiteindelijk hebben ze in Amerika illegaal al mijn boeken gedownload. Al mijn boeken in die AI-processor gegooid.
0: Ja. Ja.
1: Waardoor ze die knowledge,
0: die
1: kennis hebben. Ja, soms, weet je, dan kom ik ineens bij een talenknobbel ervoor zijn. Waardoor ze die kennis hebben en daarmee dus zo'n plotje in elkaar kunnen kneden. Maar ik maak er verder geen gebruik van.
0: Oké, nou, dat is duidelijk. Jij woont in Haarlem.
1: Ja.
0: Als je naar Haarlem kijkt, we zitten hier in Haarlemmermeer. Niet de Haarlemmermeer, maar Haarlemmermeer heet het.
2: Dat is belangrijk.
0: Ja. Daartussen zit Heemstede, maar stel, zoals je nu naar de studio gereden bent, dan rij je vanuit Haarlem door Heemstede naar Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: En ik heb het gevoel dat het 1 grote stad is geworden.
1: Ja.
0: Hoe ervaart u dat, meneer Peter Reum?
1: Nou, ik woon in Haarlem, Haarlem-Zuid geloof ik. Ik loop veel, zoals ik al in het begin van deze uitzending heb verteld aan die mensen die nog overgebleven zijn, die weten dat nog. Maar ik loop net zo makkelijk naar Heemstede als naar Haarlem Centrum. Dus ik doe heel vaak boodschappen. Ik bedoel, er is een boekhandel in boekhandel Blokker van Arno in Heemstede. Ja. Daar kom ik regelmatig.
0: Ja, prachtige. Prachtige zaak.
1: Zeker. Ja. Dus daar ben ik ben eigenlijk net zo makkelijk in Heemstede als in Haarlem. Dus voor mij is dat ook 1 groot conglomeraat.
0: Ja. Ik weet niet of dat nou Kennemerland heet, eigenlijk. Maar dan zit de Muiden en dergelijke er ook allemaal bij. Maar ik weet niet of ik Kennemerland... onder Kennemerland te Haarlem... of Haarlemmermeer ook onder Kennemerland valt.
2: Oh,
0: wil je dat even opzoeken, Gerben? Misschien?
2: Heb ik
0: als
2: geen
0: nieuwe functie? Oké, nou, dat zoeken we dan ook nog op. Aan wie coacht jou? Als je of geeft jou advies? Of bijvoorbeeld bij het schrijven van baantje. Laat je dat script lezen door de uitgever waarschijnlijk? Die er wat over zegt? Of heb je nog iemand die je nou nabij staat daarin?
1: Nee, nee.
0: Jouw baantje, vrouw misschien?
1: Nou, ik heb samen met mijn vrouw, Annette Hok heet, ook mijn heel Hok heet ze van zo.
0: Ja.
1: Heb ik ook 2 boeken geschreven.
0: Ja.
1: Oog om Oog en Ik. Die hebben we samen geschreven. En dat was even uitzoeken hoe je dat moet doen, samen schrijven. Dat is lastig. En het was ook wel een beetje precair in het begin, maar toen hebben we daar een vorm voor gevonden. En we bedenken een gezamenlijk het verhaal. Dus het plot, zeg maar, ja. en de karakters en wat. En dan ga ik voor het plot en het zeg maar technisch schrijven van het boek. Dat kan ik inmiddels. Na een aantal boeken.
0: Na zoveel ervaring, ja.
1: En hoe bouw je een plot op en hoe bouw je spanning op en hoe leg je de mensen in de luren? En zij bewaakt dan het psychologische aspect van het geheel.
0: Kijk.
1: Dus zij las dan elk hoofdstuk en vertelde dan, nee, dat kan niet. Blablabla. Dus dan heb je dat daar. Dus zij heeft buiten haar eigen inbreng ook dat proces gevolgd.
0: Ja.
1: Maar bij de baantjeboeken, ja, ik stuur mijn versie in. Dus heb ik altijd heel keurig versie 1. En daar blijft het meestal bij.
0: Dat is wel mooi.
1: En er zijn er wel wat kleine aanmerkingen en zo. En dan steeds weer dan, ze belt me ook speciaal. Ik heb een Jeanette Ploeger, dat is mijn uitgever.
0: Ja.
1: Wij mailen meestal, e-mailen of appen. Maar bij elk boek wat ik inlever, belt ze even op. Dus dan heb ik het weggestuurd met een berichtje. En dan 3 dagen later belt ze me op. En dan denk ik toch altijd weer, oh jee. Maar ze is altijd heel blij.
0: Het 100ste boek, hè?
1: Ja.
0: Kun je 1 dingetje erover zeggen, hoor? Waar het afspeelt of zo?
1: Ja, Artus.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, cool. Ja.
1: En ik heb geen idee wat het moet worden. Nee. Maar ik geloof dat de
0: is wel een keer een inbreker geweest, 's nachts in Artus. En die is toen ook door een leeuw of een tijger of wat dan ook, is er een stuk van zijn arm
2: af.
0: Ja, dat is echt serieus? Gebeurd. Ja. Ja.
1: Nou kijk, dus heb ik een deel van het verhaal heb ik al. Dankjewel. Ja. Kijk, zo bouw ik mijn verhaal
0: wat
1: op.
0: Wat ook gebeurd is in Artus, is dat, hoe heet het, die blauwe pilletjes ook weer, waar je heel opgewonden van wordt?
2: Viagra. Nou, van de pilletjes waar je
0: er schijnt iemand geweest zijn, die heeft in Artus rondgelopen en die heeft overal wat van die pilletjes in die hokken gegooid.
2: Jo.
0: Ja, maar 2 uur later was het echt heel leuk om te zien. Ik geloof dat het tijd wordt voor muziek. misschien.
2: Ja, we dwalen een beetje af.
0: Ja, we dwalen af, ja. Amy Winehouse. Oh, dat is wel een heel lekker
1: plaatje. Dat vind ik lekker, ja. Ja, heerlijk. Ja. Ja. We hebben een treurig leven, maar een geweldige zangeres.

0: En dat stond... Volgens mij is de plaat afgelopen. We zaten allemaal niet op te letten.
1: Het was zo gezellig hier. Nou, dat was...
2: Een goede plaat.
1: Hallo, dit is Ondernemend Maar. En mijn naam is Rick Claus en ik zit hier met Peter Reumer. En ja, we waren druk in gesprek over zijn nieuwe boek. En dat gaat zich afspelen. Dat mag ik wel vertellen, toch?
2: Ja, in Artus. Ja, zeker. Ja, het grappige is, elke 5 boeken, hè, dus vanaf deel 80, dus 80, 85, speelt zich in een iconisch gebouw in Amsterdam af. Ja. Ik had bijvoorbeeld in 90, toen dacht ik, dat zal het laatste boek wel zijn, had ik het Paleis op de Dam bedacht. En dat vonden ze ook ontzettend leuk. Dat vinden die mensen nooit goed, maar dat vonden ze wel leuk.
1: Ja.
2: Dus ik heb daar een moord laten plegen in dat paleis, en een hartstikke idee. En dan zou de eerste exemplaren zou ook in het Paleis op de Dam worden. Een geweldig mooie eer. Toen kwam corona.
1: Ach.
2: Dus dat paleis ging dicht.
1: Ja.
2: Toen hebben ze, het was in januari, ijskoude dag, heeft de uitgeverij op de Dam, bij een van de lantaarns, voor het paleis, de boekuitreiking bedacht. Dus er kwam een mevrouw van het paleis, die mocht ik het boek geven, dan gaf zij mijn dingetje. En dan hadden ze allemaal ballonnen gedaan aan die pilaar. En ook 2 hele grote 90, weet je wel, vanwege 90.
1: Ja.
2: Grote gouden 90. En toen kwam er een groepje Japanners voorbij. En die keken en die begonnen Happy Birthday te zingen. Omdat ze dachten dat ik 90 geworden was.
1: Ja, dus je ziet er heel jong uit, Peter.
2: Maar ik vond het wel grappig.
1: Ja, wat een heerlijk verhaal. En Artus, ja, wat ik heel leuk vind van jouw boek inderdaad, als het in een iconisch gebouw plaatsvindt, zoals de moord in Tuschinski.
2: Ja.
1: Dat jij dingen beschrijft dat als je nu in Tuschinski loopt, denk je, oh ja, daar zit dat kijkgat en daar zit dat. En die mevrouw die ging in die loge zitten en daar ging er ook weer eentje onderuit. Je hebt wat mensen vermoord zo.
2: Man!
1: Ja,
2: ja, maar het goede van deze manier mensen vermoorden is dat je gewoon thuis blijft zitten. Weet je wel?
1: Ja, je bent dan eigenlijk een soort seriemoordenaar.
2: Ja, maar niemand komt je ophalen.
1: Maar dan op een goede manier, hè?
2: Ja.
1: Peter, wat zouden jouw vrienden zeggen van vroeger als ik zou vragen, wat typeert die Peter Reumer nou?
2: Dan moet ik, komt tot allerlei confessies, hè, zo'n uur.
1: Ja, vertel dat maar.
2: Je wringt het gewoon uit me ook.
1: Ja, de luisteraars gaan iets dichter bij de radio zitten, want nu komt het.
2: En ik weet, want wij kennen elkaar langer dan vandaag.
1: Zeker.
2: Dat jij vrienden hebt, een vriendengroep van vroeger ook nog. Dat heb ik eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Ik heb niet zoveel vrienden van vroeger overgehouden. Dus wat zij van mij zeggen, ik zou het bij God niet weten.
1: Nou, dat is wel een heel eerlijk antwoord. En had je vroeger een bijnaam? Of?
2: Ik hoop het niet.
1: Nee.
2: Maar het zou me niks verbazen. Maar ik ben er nooit achter gekomen.
1: Nou, ik heb hier een paar anonieme brieven. Oh, nee,
2: ja, laat me weten.
1: Hoe ziet jouw dag eruit als je 's morgens opstaat? Want je hebt wel iets verteld dat je gaat wandelen. Maar eerst koffie, geloof ik.
2: Zeker.
1: En wat voor koffie?
2: Filterkoffie. Ja, ik ben een van de weinigen in Nederland nog.
1: Ja.
2: Ik wil mijn koffie, zoals de Amerikanen het doen, 's morgens bij het ontbijt, heet en slap. Ik sta op meestal een beetje met het RTL-nieuws. Even het goede nieuws. Nou ja, dat is weinig tegenwoordig. Dan ga ik uitgebreid mijn krant lezen, de Volkskrant. Ik ben met het ontbijt al een uur bezig. En dan, na de noodzakelijke hygiënische maatregelen, ga ik naar buiten. Of ik loop, of ik ga naar de sportschool. Loop ook naar de sportschool. Doe ik 2 keer per week. Omdat je ook kracht moet doen.
1: Dat klopt.
2: En,
1: voor de ouderen onder ons.
2: Voor de ouderen onder ons.
1: Belangrijk, boven de 60, om toch aan krachttraining te doen.
2: Want spieren nemen wel af, maar je kunt ze ook blijven
1: triggeren.
2: Zeker. Ja. En dan hou je gewoon, zoals ik gewoon, dat sixpack hou je gewoon heel erg lang
1: maar
2: in stand.
1: Het is echt, ik heb zelf een onepack, maar ik vind jouw sixpack echt, ik zit de hele tijd al naar te kijken.
2: Ja, ik voel het al een beetje vervelend worden. Maar nee, maar dan ga ik lopen en dan in feite heb ik dan zeg maar het belangrijkste gedeelte van de dag gehad, want dan heb ik bedacht wat ik ga doen. En dan ga ik naar mijn werkkamer, dat is boven in het huis, en dan zet ik een zacht muziekje op. En dan ga ik zitten tikken.
1: En is het klassiek muziekje?
2: Nee, dat is meestal jazz. Maar niet al te wilde jazz.
1: Nee, gewoon...
2: Bill...
1: Deep jazz.
2: Ja, deep Bill Evans.
1: Ja, ja.
2: Piano. En dat is een beetje rustig. Want dat verdwijnt dan. Maar dat heeft een soort rustgevende invloed op mij. Dan kan ik gewoon doortikken.
0: Maar ook als het regent of wat dan ook, dan ga je ook gewoon naar buiten?
2: Ja. Wij zijn niet van suikergoed, Gerben. Nee. Zei mijn moeder vroeger altijd. En daar had ze gelijk in. Ja. Hoewel ze zelf altijd het liefst binnen bleef. Maar wij werden de straat op geschopt. Ja, ook als het regent. Ja, why not? Doe een jas aan. Ja. Capuchon.
1: Peter, jij bent en toch wel, je moet natuurlijk bijblijven. Je zegt al, ik lees de krant veel. Ik volg het nieuws en dergelijke. Je woont in Haarlem. Maar als je nou in Haarlem of Heemstede of Haarlemmermeer... waar irriteer jij je aan? Kan zijn een stoplicht.
2: Ik me irriteer eigenlijk... Nee, ja, toen ik uit Amsterdam naar Haarlem kwam... toen dacht ik, welke idioot hebben ze die stoplichten laten afstellen? Want dat duurde wel ontzettend lang.
1: Ja, maar dat is tegenwoordig anders.
2: Dat is anders, dat is beter geworden. Ja. Ik heb geklaagd en je ziet gelijk...
1: Dan weet ik hoe het komt.
2: Nee, waar ik mij aan erger, Rick, eigenlijk in het leven in Haarlem... is onhoffelijkheid. Weet je, is dat de mensen alleen maar in hun eigen bubbel staan... ook vrouwen, mannen, kinderen... En niet zien dat je eraan komt... of niet zien dat iemand even een handje nodig heeft... of niet zien dat als twee grote volle tassen... heel even die deur open houden. Alleen maar bezig zijn met zichzelf. En dat is wel iets van onze maatschappij, ben ik bang. Dat we heel erg gericht zijn op ons eigen huis... en dat moet allemaal zo, en eigen banen en de kinderen. Alles is de eigen bubbel. Terwijl ik vind, je kunt zoveel meer plezier hebben... en zoveel meer plezier uit het leven halen... Ja. Als je ook een klein beetje op elkaar let en om elkaar geeft.
1: Wat leuk. Ik vind het een mooie boodschap. En heb ik meteen nog zo'n soort vraag voor je. Van, stel je voor, je mag een standbeeld in Haarlem... of Heemstede of Haarlemmermeer neerzetten van iemand. En dat je het van je vrouw wil doen, dat begrijp ik wel. Maar die doet dan niet mee even. Maar van wie zou jij nou graag dat je zegt... nou, daar heb ik zo'n bewondering voor. Het lijkt me nou hartstikke leuk om daar een standbeeld van neer te zetten. En daar rijd ik iedere dag even langs. Of zo nu en dan. Het zou kunnen. Bijvoorbeeld bij een rotonde dat je nog een extra rondje neemt.
2: Ja.
1: Moeilijke vraag wel, hè?
2: Dat is een hele lastige vraag. Ja. Ten eerste omdat ik vind... eigenlijk... Kijk, ik zou natuurlijk een standbeeld neer moeten zetten voor Appie Baantjer.
1: Nou,
2: want ik bedoel, maar dat doe ik allemaal niet.
1: Nee. Je doet niet aan persoonsverheerlijking.
2: Nee, ik vind het ook geen goed idee, eerlijk gezegd. Okay. We hebben gezien in de loop der eeuwen, en ook nu trouwens weer, wat persoonsverheerlijking doet met mensen en wat voor een uitstraling dat heeft. En dat doet zelden goed. Ik vind wel, je moet dierbaar kunnen denken aan mensen. En ik vind het fijn als iemand, ik vind het fijn als ik met warmte aan iemand kan terugdenken. Ja. Of zo.
1: Nou, het zijn mooie antwoorden, Peter. Ja, ik vind het wel. Ja. Ik vind het goed. En wij hebben ook de bitterballenvraag.
2: Ja, ja. Maar wat zijn de bitterballen? Dat is mijn vraag.
1: Meestal komen die eraan na de vraag.
2: Oh ja.
1: Gerben, zou jij de jingle van de bitterballenvraag... Normaal gaat dat dan vanzelf eigenlijk.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
2: Ik geef het wel, dit vind ik wel een enorme goeie, hoor. Ja, ja.
1: We kunnen het nog een keer laten horen. Ja, want ik doe zo en dan gaat hij...
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
1: Beste Peter, stel jij mag 5 miljoen euro besteden...
2: Ja.
1: Aan iets leuks. Om iets leuker te maken. Waar ga je dat aan besteden? Je mag er ook even over nadenken. Dat hoef ik niet. We eerst de muziek.
2: Oh, okay. Weet je wat? Weet je wat? We houden het spannend voor de dames en de heren. Ik weet het wel.
1: Dat is een cliffhanger.
2: Maar ik ga het niet vertellen. Dat is een cliffhanger.
1: Een cliffhanger. Heel goed. Nou, Gerben, we hebben tegenwoordig een cliffhanger. En we gaan muziek draaien uit Peters jeugd. Heb je ooit lang haar gehad?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja? En een poeg? Hè? Of een Kreitler? Wat had je? Een poeg of een Kreitler?
2: Nee, ik had een Solex.
1: Solex? Ja?
2: Ja. Nee, ik had geen Solex. Nee, dat is sowieso met zo'n dingetje.
1: Ja.
2: Ja. Nee, ik had een god, weet ik, zo'n Franse.
1: Een mobilet?
2: Mobilet had ik.
1: Die mobiletten waren goed, hè? Daar hoefde je helemaal niks te doen.
2: Maar
1: dat
2: ik was wel een vriend van mij. Ik had wel één vriend op school, hoor. Flip. Ja, zeker wel.
1: Ja.
2: Die woont in Leiden, dus die zal niet luisteren. Maar Flip had een poeg.
0: Je weet het niet.
2: En dat was ik wel een witte poeg.
1: Ja. Ja,
2: en dan was ik met mijn groene mobiletje wel heel jaloers op.
1: Hoor. Ja. Had hij misschien ook nog zo'n klein vossenstaartje erachter?
2: Flip was niet van de Vosse staat. Oh, okay.
1: Zou kunnen. The Beatles. And here comes the sun.
2: Doobie doobie.

0: Dat waren de Beatles.
1: De Beatles.
0: En Here Comes the Sun. Ja, die duurt niet zo heel lang, maar wel een lekker muziekje. We waren bezig met de bitterballenvraag.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen met 5 miljoen euro
1: ja.
0: om het leven leuker te maken in Haarlem of Haarlemmermeer? Of
1: ja, nou dat zal ik je zeggen wat we gaan doen met dat geld. We gaan het cultureel besteden. Omdat ik vind dat er in Nederland structureel te weinig aan cultureel gedaan wordt. Terwijl cultuur enorm belangrijk is. Voor ons leven. Het is ook het enige wat overblijft. Hè? Ik bedoel, uit het oude Rome is geen geld, geen bank, geen niks is overgebleven. Alleen de cultuur is overgebleven.
0: Ja.
1: Daar gaan we met z'n allen veel naar kijken ook. Nou, wat ik met die 5 miljoen ga doen is bijvoorbeeld de bibliotheken versterken. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen lezen, blijven lezen. Niet voor mijn plezier alleen, want dat doen mijn boeken verkopen toch wel. Maar voor de mensen zelf. Het geeft zoveel vreugde. We moeten ook de jeugd daartoe aansporen. En er wordt voor enorm veel goede initiatieven vanuit de bibliotheken gedaan. Dat moet worden ondersteund.
0: Ja.
1: Ik zou, er gaat geld naar de toneelschuur.
0: Ja.
1: Want die maken voorstellingen vaak ook met jongeren. Jongeren uit Haarlem en omstreken. Die maken voorstellingen, professionele voorstellingen. Dus die hebben een hele brede culturele functie. Die trekken ook de mensen en de jongeren naar het theater. En daar moet geld heen. Niet aan onttrokken worden, daar moet geld naartoe. Niet omdat kunst leuk is, maar omdat kunst belangrijk is. Dus ik was wel duidelijk, geloof ik. Hè?
0: Ik moet zeggen, ik ben met, niet met stomheid geslagen, maar ik ben echt een fan van je aan het worden. Ik vind het leuk.
1: Hoofddorp mag ook, krijgt ook geld.
0: Ja.
1: En volgende week zit ik in Hoofddorp in het theater met Lex Paschier en Marion Pauw. En dan vertellen wij op vrijdagavond, dat is de 22e.
0: Ja, dus 22 maart. Hè,
1: 22
0: want het
1: maart.
0: Het programma wordt een paar keer herhaald en teruggekeken.
1: 22 maart.
0: 2026.
1: In het theater hier, een avond van het spannende boek. En daar vertellen wij alle ins en outs over.
0: Oh,
1: Lex schrijft ook voor televisie. Hij schrijft ook...
0: Dit is bijna... Ja, we moeten afronden.
1: Ik was nog lang niet uitgesproken,
0: Rick. Heb jij een favoriet plekje? Ja, ik bedoel niet op jou. Waar je heen gaat, een favoriet. Dat kan een restaurant zijn, dat kan een plekje waar je lekker loopt. Dat
1: in
0: kan
1: deze
0: de
1: buurt.
0: Duinen zijn, een beetje in onze omgeving.
1: Ja, zeker. Duinvliet vind ik altijd leuk. En dan loop je door en dan ga je zo naar,
0: Ik weet begon niet waar Duinvliet is eigenlijk.
1: Dat is een begin van de duinen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En dan loop je zo door, steek je en dan kom je in de duinen. En daar, ik vind de waterleiding Duinen...
0: Dat is prachtig, hè?
1: Een van de mooiste natuurgebieden ter wereld.
0: Nou, maar dat klopt wel. Want ik ben regelmatig in Afrika geweest. En sommige delen lijken echt
1: savanne
0: op die waterleiding.
1: Zeker, daar ben ik helemaal met je eens,
0: Nou, kijk. Dames en heren, beste luisteraars. Ik moet afkondigen. Hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat u het heeft volgehouden.
1: Ja, dank u wel.
0: Onze gast is... Hij zit er nog. Peter Reumer. En Peter, super bedankt.
1: Ik vond het hartstikke gezellig met jullie.
0: Vrijmaken. Ja. En heel graag tot ziens. Heel veel succes met alle baantjeactiviteiten.
1: Dankjewel.
0: En de andere boeken. En fijn dat je er zo gezond en blij uitziet.
1: Nou, heel goed. Ik ga beschrijven.
0: Dag, tot ziens. Dankjewel Gerben voor de techniek.
2: Graag gedaan.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: George Michael was dat met Fast Love. Goedemiddag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. En vandaag gaan we precies 30 jaar terug in de tijd.
1: Mei
2: 1996.
0: En toen stond George Michael 1 week nummer 1 in de Engelse hitparade met Fast Love. En nummer 1 in Nederland vanaf 18 mei, 3 weken lang bovenaan. Captain Jack and the Drill Instructor.
3: Hi, this is Captain.

0: En na George Michael met Fast Love hoorde je Captain Jack met de Drill Instructor. Nummer 1 in Nederland dus in de maand van het jaar. En daarna hadden we Always Be My Baby van Mariah Carey. Vanaf 4 mei, twee weken lang nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. En Return of the Mac van Mark Robertson staat 2 in Engeland op 5 mei 1996.
1: Hoi Tom.
2: Hey, Jordi.
1: Hier Jordi Bloem. Hey. Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: In mei 1996 hebben we gemiddelde temperatuur van 10,7 graden. Normaal is dat 13,1 graden. De maxima liggen rond de 15 graden en normaal is dat 18 in mei. Er komt 42 mm regen naar beneden. Normaal is dat 61,4 mm. En de zon laat zich maar 148 uur zien. En normaal is dat zo'n 207 uur in de maand mei. Dit is de enige hit van Fool's Garden. Nummer 10 in Nederland op 11 mei. Dit is The Lemon Tree. En de Fool's Garden die komen uit Duitsland.

0: Lekker in de lente.
1: Meer radio. Mei.
0: 1996.

0: Tony Rich Project met nummer 4 uit Engels hitparaden van 26 mei 1996. Dat was Nobody Knows.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En wereldnieuws uit mei 1996 wordt gelezen door Edvard Niesing.
2: Noord-Korea begint op 1 mei 1996 met het ontmantelen van 8000 nucleaire brandstofstaven die zich in de kerncentrales van het land bevinden. De ontmanteling vormt het onderdeel van een overeenkomst die het land in 1994 met de Verenigde Staten heeft gesloten. De nationale partij van vicepresident de Klerk stapt op 9 mei uit de Zuid-Afrikaanse regering. Daarmee is een eind gekomen aan de regering van nationale eenheid. Op 16 mei tekenen de Nederlandse Gasunie en de Russische maatschappij Gazprom een overeenstemming over de levering van 4 miljard kubieke meter gas per jaar vanaf 2001. Johan Cruijff wordt op 18 mei 1996 met onmiddellijke ingang ontslagen als trainer van FC Barcelona. Als officiële reden voor zijn ontslag worden de slechte resultaten van de afgelopen twee seizoenen opgegeven. In de strijd tegen de maffia boekt de Italiaanse politie op 21 mei succes door de arrestatie van Giovanni Brusca. Hij heeft zijn bijnaam Het Zwijn te danken aan de meedogenloze strafexpedities op familieleden van spijtoptanten. Sinn Féin, de politieke arm van het verboden Ierse Republikeinse leger, de IRA, wint op 30 mei 1996 de verkiezingen in Noord-Ierland. De partij behaalt 15,4% van de stemmen tegen circa 10% 5 jaar daarvoor.

0: Zo hoorde je na het wereldnieuws met Edward Nissing Liever dan lief van Tim Immers. Hij staat met dit oude nummer van Doe Maar op nummer 11 in Nederland op 11 mei 1996. En Give Me One Reason van Tracy Chapman komt op nummer 3 in Amerika in de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Leraren van het K.M. Munk College moeten van de eindexamenkandidaten van een zeephelling glijden tijdens een examenstunt. En pastoor Jongenelen neemt na 10 jaar afscheid van de kerk Johannes de Doper. Een zanggroep Experiment die viert het koperjubileum in mei 1996.

0: En dat is Gloria Estefan met Reach. En zij komt binnen op nummer 15 in de Engelse hitparade op 19 mei 1996. We hoorden ook de Macarena, dat werd de zomerhit van 1996. Maar die komt binnen in Nederland op nummer 24 op 18 mei 1996. En het was natuurlijk Los Del Rio. En de hoest van deze plaats zie je op onze Facebookpagina met mij de speellijst van deze maand van het jaar. En we hadden ook nog een plaat van Gina G. Oeh, ah, just a little bit. Dat was nummer 1 in Engeland. Eén weekje maar hoor, in de week van 19 mei.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer, in de maand van het jaar.
0: Korenmolen De Eersteling is tijdens de Nationale Molendag in mei 96 geopend. Op het parkeerterrein van winkelcentrum Skagerhof genieten kinderen van de kermis in mei 1996. En clown Ronald McDonald vertelt de leerlingen van de Martin Luther King School een verhaal over het verkeer. En hier is natuurlijk Michael Jackson.

0: En dat is nummer 11 in de Engelse hitparade van 5 mei 1996. Michael Jackson met They Don't Care About Us.
1: De maand van het jaar.
0: Die zit erop voor vandaag, aflevering 1922. We gingen terug naar...
1: mei
2: 1996.
0: Inderdaad, dit waren de hits van alweer 30 jaar geleden. En straks naar het nieuws van 3 uur. Michel Onglin en hij presenteert meer Hollands tot 4 uur. En ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. 32 in Nederland op 25 mei 1996. Treintje en Tjeerd Toonstra.

0: jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn naar een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Ja, goedemiddag. Welkom aflevering 899. Wel bijna een mooie mijlpaal van Meer Hollands. En je zal horen dat Ton en ik naar de zomer verlangen. Want we hebben de zomerse platen weer uit de kast getrokken. Vooral omdat het vandaag 24 graden kan worden, hè Ton? Leuk joh, die zwembroek. Staat je goed? De eerste was een meteen raak van Kiermo en Tropical Danny Toppertje. Dat was de zomerrit 2006. 11 juni, dat is alweer vrij snel, begint het WK en de voetbalplaten verschijnen alweer bij de bosjes. Zoals deze van Stef Eckel en Harry Vermegen. We zijn oranje.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

Ja, met een mooie gril afscheid genomen. Het blijft een eigenaardige plaat, dit duet van Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. Maar het was wel een groot succes in 1990. We hebben nieuw werk van Bodie van der Brink in Meerolands Ritme van de Nacht.

Vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

Alweer 43 jaar zonder werk zit hij Koos Werkeloos van het Klein Orkest en de groep van Harry Eckers. Hier is Calvin Bouwmeester met het door Frank Verkooy geschreven nummer Ga met mij op vakantie.

waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en

Ja, de Zwarte Kat. Leuk om weer eens wat Franziska Peters te horen. In Merelands, de Zwarte Kat uit 1981 kwam die. Sony's Inc. timmert al heel wat jaren aan de muzikale snelweg en is opnieuw de studio ingedoken voor een nieuwe plaat. En is altijd jij.

Ja, dat doen we allemaal mee. De Mannenmolen met het liedje van Hedy Lester in 1977 deed ze mee aan het Songfestival. Ze werd toen 12e van de 18 deelnemers. Groentos is geen Spaanse, maar een Friese zanger. En hij heeft zijn nieuwe single dan ook in het Fries en in het Nederlands opgenomen. In het Fries heet het It Moment en in het Nederlands Het Moment.

0: Wakker is een single van de Belgische band De Kreuners uit 1990. En het nummer verscheen op het album Hier en Nu.
1: Meer Hollands, Facebookplaat.
0: Ja, de hoes van Maak Me Wakker zie je op de Meer Hollands Facebookpagina en met de speellijst van vandaag. En in Meer Hollands, 899, want daar luister je naar. Nu Nigel Fisher met Een Leven als een Prins. En hiervoor werkte hij samen met Emiel Hartkamp en Noris.

Nederlandse borst uit Gramsbergen won in 2007 de finale van het tv-programma So You Wanna Be a Popstar van SBS6. Hij bracht toen de single Extase zonder jou uit. In Meer Hollands nu een verrassende combinatie. René Verhoeven met Waylon en Goede Liefde.

0: 70 met zijn hit met de vlam en de pijp. En trouwens, hij wordt op 13 juni 80 jaar de oude trucker. Tot zover aflevering 899 van Meerderlands. Volgende week een mijlpaal, dus aflevering 900 hier op de radio. Neem je bloemen van me mee, Ton. Oh nee, we doen het samen. Ook dan weer. Ton van der Aanen zit erbij.
1: Hallo, dit is Tino Martin in Meerhollands met Michel Onklin op Meer Radio.
0: Ja, ik laat je achter met de nieuwe van Tino Martin, Jong en Dom. Tot volgende week. Ton, dankjewel dat je er ook weer bij was. Jullie tot volgende week en dank voor het luisteren.

0: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen op het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Die loser gaat het nog wel voelen hoe het is om zonder jou te zijn. Roxy Dekker bij Meer Radio.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
2: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
0: Zo is het maar net. En even eerlijk, heb je al geklaagd over de temperatuur dat het te warm is? Ja, het is toch echt een hittegolf misschien wel mogelijk tijdens het Pinksterweekend. Wie had dat gedacht? Wel belangrijk om je zonnebrandcreme uit het vet te halen, want de zon is goed aan het branden. En tijdens zulke mooie

is morgen tweede Pinksterdag en Meer Radio staat dan de hele dag in het teken van de jaren 80. Prachtig in 80 met de beste muziek uit de 80's. En om dat alvast te vieren, zometeen van 4:30 tot 5:00 een half uur lang prachtig in 80. Nu Lenny Furtado voor je. Powerless. Hey,

0: Suzanne en Freek bij het station van Haarlemmermeer. Meer radio met zo dadelijk een half uur lang de beste muziek uit de 80's. Onder meer Whitney Houston voor je en Cyndi Lauper in Prachtig in 80.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen op het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Morgen, tweede Pinksterdag, dan is het zover. De hele dag op Meer Radio halen we meer. Prachtig in 80. En dan hoor je de beste muziek uit de 80's. En om vast warm te draaien, nu een half uur lang. Die beste muziek uit de 80's, je hoorde Aha, Take On Me. En de volgende dame, die is achtergrondzangeres geweest bij Chaka Khan en Lou Ross. En daarna volgde een zeer succesvolle solo-carrière. Ik heb het over Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Yeah. Nu op Meer Radio. Woo!

In de jaren 80 was ze erg populair bij tienermeisjes. Ze kopieerde haar stijl en Girls Just Wanna Have Fun werd een strijdlied voor zelfexpressie. Prachtig in 80 met Cyndi Lauper bij Meer Radio Haarlemmermeer. En hier is Har. All I Wanna Do Is Make Love.

0: jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Zo zondag. Peter Hanegaard.

0: Inderdaad, Hannah May, ik wacht op jou. Wacht je ook op mij?
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Betaalbaar reizen met de trein. Misschien is het mogelijk vanaf de zomer. Je denkt bijna, kan niet. Hoe dan? Details zijn onderweg op Meer Radio Haarlemmermeer. Ook krijg je Lady Gaga na Savage Garden. She's

Bruce Springsteen, Glory Days, op de zondagmiddag van Meer Radio Haarlem en Meer. Ben jij een treinreiziger? Ik zit er echt nooit in. De laatste keer dat ik met de trein heb gereisd, kan ik niet eens vertellen. Zo lang is het geleden. Het kabinet die gaat een wetvoorstel insturen om onbeperkt met de trein te reizen aankomende zomer voor een zachte prijs. Het gaat trouwens wel om de daluren. Dus dat betekent dat je door de week vanaf 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags met de trein kan reizen. En in het weekend de hele dag, net als op feestdagen. Zijn er trouwens feestdagen in de zomer? Nou ja, maakt het niet uit. Wat denk je dat het gaat kosten? Onbeperkt met de trein reizen in de zomer? €49. Nou, dat vind ik best meevallen. Als ik nu de trein pak van Alkmaar naar Hoofddorp, dan ben ik het ongeveer kwijt.

0: Dat zou ergens wel fijn zijn, hè, als je iemand leert kennen, dat je dan vooraf kan afspreken, laten we elkaars hart niet breken. Maar helaas gaat het niet zo in zijn werk. Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee. Meer Radio Haarlem Meer, Westlife en Prince staan voor je klaar. En voor het eerst sinds jaren wordt minder het vliegtuig gepakt. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws...

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Westlife. Uptown Girl bij het station van Haarlemmermeer, meer radio. Voor het eerst sinds de coronapandemie is er minder gereisd met het vliegtuig. In het eerste kwartaal van dit jaar reisden ruim 16 miljoen passagiers van een van de Nederlandse luchthavens. En de afname die heeft te maken onder meer met het winterse weer. In het begin van het jaar was er veel sneeuwval. Daardoor zijn er flink wat vluchten geschrapt. En een andere reden, wat denk je? Inderdaad, de oorlog in het Midden-Oosten. Maar één man die dat goed vond, hè, om die oorlog te starten. Nou, ik ga er ook niet over uitweiden. Nu Prince en Kiss.

Right Next Door, Robert Cray. Zo zondag zit erop. Vanaf 6 uur veel plezier met meer magazine. En hier is Someone to You. Banners op meer radio.

0: jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Je hoort de Heart of Glass van Bondi.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 36e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Afgelopen woensdag was verslaggever Henny Beijer in de nieuwe silo in Hoofddorp bij de opening van de eerste vestiging van Houvast. Die werd verricht door wethouder Charlotte van der Meij. Henny Beijer sprak haar na de opening. Ook heeft hij een gesprek met wethouder Beryl van Straten over de bouwmonitor 2025. Verder in Meer Magazine het weekoverzicht, het Meer Nieuwsoverzicht door Caroline Geven en muziek.

0: My Way hoorde je van Calvin Harris. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met in de studio Caroline Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: Maandag, de dag dat de opzet van de beveiliging op Schiphol is aangepast, ontstonden er extreem lange wachtrijen op de luchthaven. Er moest zelfs kantoorpersoneel ingezet worden om te helpen. Wachttijden liepen op tot meer dan een uur, waardoor sommige reizigers hun vlucht misten. De luchthaven werkt sinds maandag met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven, met wie nieuwe vennootschappen zijn opgericht, waarin Schiphol ook een belang heeft. Daardoor zijn veel beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. Vakbond FNV had onlangs gewaarschuwd dat de veranderingen voor onrust zouden zorgen, onder meer door onduidelijkheden over roosters. Ook signaleerde de vakbond aanhoudende klachten over de hoge werkdruk onder de beveiligers. In de regio Amsterdam-Meerlanden zijn al meerdere koninginnen van de geelpoothorenaar gevangen. Daarmee wordt de kans kleiner dat deze zomer grote nesten ontstaan. Ook worden steeds vaker zogenaamde embryonestjes ontdekt. De zoekgroepen geelpoothorenaar vragen inwoners om de komende weken extra alert te zijn en schuren, carports, vogelhuisjes en andere beschutte plekken regelmatig te controleren. De koningin bouwt haar eerste nest namelijk graag op rustige, droge plekken rond huis en tuin. De geelpoothoornaar vormt een bedreiging voor natuur, landbouw en imkerij en kan agressief reageren bij verstoring van het nest. Verwijder een nest daarom nooit zelf. Onlangs is een inwoonster van het appartementencomplex aan de Willem Pijperlaan in Hoofddorp slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een man belde bij de alleenstaande bejaarde bewoonster aan met de mededeling dat hij de leidingen kwam controleren.

blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee de aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 1000 woningen.

0: als we allemaal aftellen naar 3, 2, 1 en dan roepen we met z'n allen hou vast. En dan is hiermee deze locatie geopend. Goed? Nou, dan gaat hij. 3, 2, 1. Hou vast! Ja.
1: Met het overhandigen van de eerste flyer opende wethouder Charlotte van der Meij afgelopen woensdag in de nieuwe silo in Hoofddorp de eerste vestiging van Houvast. Met het laagdrempelig steunpunt Houvast is een ontmoetingsplek gecreëerd voor iedereen met een psychische of verslavingskwetsbaarheid. Cruciaal in het concept is de rol van ervaringsdeskundigen. Mensen die zelf te maken hebben of hebben gehad met deze problematiek en die er mede dankzij initiatieven als Houvast bovenop komen. Zoals Nienke en Wendy, die in de nieuwe silo als gastvrouw aan de slag zijn.
2: Ik ben Nienke Hesselink en ik werk sinds september vorig jaar hier in Hoofddorp in de nieuwe silo. 3 jaar geleden verliet ik na 3 maanden de kliniek van GGZ in Geest en kwam ik in aanraking met de herstelacademie. En ik kwam binnen en het was voor mij thuiskomen. Ik kon kwetsbaar zijn in mijn kwetsbaarheid. En ik voelde, hier begrijpen mensen mij. Eindelijk. Praten, trainingen doen, workshops heb ik gedaan. Allemaal dingen die mij hebben geholpen, positief om mijn herstel vorm te geven. En dat ik hier nu sta. Toen ik vorig jaar door Team Medbed benaderd of ik ervaringsdeskundige wilde worden, heb ik dat met beide handen aangegrepen. En ik ben toen gestart september vorig jaar hier in Hoofddorp en heb de lunch begeleid. En sinds kort met een andere ervaringsdeskundige, Robert Jan, organiseer ik hier de high tea of de klets en kook, zoals het zo leuk heet. Thuiskomen, hou vast. Dat is wat wij in deze samenwerking voor de mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving willen bieden. Een luisterend oor, praatje, gewoon zitten, kopje koffie, een lunch, meekoken. Alles wat helpt om het herstel te ondersteunen. Wat ik zelf ervaar is dat het heel fijn is als je gezien wordt, maar nog belangrijker, dat je ook gehoord wordt. En in Heemstede, ja, de groep wordt steeds groter, de mensen keren steeds terug. Dus ik kan wel zeggen dat het gewoon werkt, een ontmoetingsplek voor mensen met een kwetsbaarheid. Ik ga hier de donderdagochtend doen, waar ik heel veel zin in heb. Zelf ben ik nog steeds ook in mijn eigen herstel. Dat zal ook nog wel even zo blijven. En wat ik eigenlijk, de hele dag gaat me al door mijn hoofd van wat vind ik nou het leukste aan gastvrouw zijn. Dus dat je helpt elkaar. Maar ik leer ook nog wat van de mensen die binnenkomen. Toen ik 5 jaar was, heb ik hier op de school gezeten, hierachter. Ik heb hier in een flat gewoond. Dus mijn ouders die konden op het schoolplein gluren wat ik allemaal uithaalde. En ja, en nu is toch het cirkeltje weer rond. Ik ben toch weer terug hier. Dus ik vind het fijn dat er nog een plek is bijgekomen. Ik hoop dat er alleen nog maar meer plekken gaan ontstaan. En ik denk dat het nodig is en het werkt. Dus ik heb er heel veel zin in.
3: Dank je.
1: Wethouder Charlotte van der Meij toonde zich zeer ingenomen met de start van Houvast, vertelde ze na afloop van de feestelijke bijeenkomst aan onze verslaggever Henny Beijer.
4: Mevrouw van der Meij, een steunpunt, laagdrempelig en het heet Houvast. Waarom is het er?
5: Omdat er behoefte aan is, omdat ik denk dat het mensen iets gaat brengen. Het is een laagdrempelig steunpunt voor mensen met een, wat we zo noemen, een psychische kwetsbaarheid. En we hebben een tijdje terug al een keer een overleg gehad met mensen met een psychische kwetsbaarheid. En die gaven heel duidelijk aan, we hebben een plek nodig, gewoon in de buurt, waar we naartoe kunnen, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we anderen kunnen ontmoeten. En dat zijn we vandaag gestart met heel veel partijen, zoals u net heeft gehoord ook.
4: Ja. Nu zijn we in de nieuwe silo. Dat is toch een buurtcentrum, zeg maar. Dus daar kun je toch altijd al binnenlopen. Waarom speciaal voor deze groep en dan nog weer speciale programma's?
5: Nou, het is zoals u misschien net gehoord heeft bij de opening. Het wordt begeleid door de Herstelacademie en Team Ed. En Team Ed staat voor ervaringsdeskundigen. De Herstelacademie is een organisatie die ook helemaal geleid en ontwikkeld wordt door mensen die zelf ervaringsdeskundigen zijn. En dat is toch wel heel belangrijk. Dat je ergens herkenning vindt. Dat je een keer kunt praten met iemand die herkent wat jij hebt meegemaakt. Of waar je op dit moment in zit. Dus ja, iedereen mag hier altijd binnenlopen als ze open zijn. Maar voor als je het af en toe even nodig hebt, is er ook nog iets extra's. En dat kan hier bij Houvast.
4: Er waren twee ervaringsdeskundigen met een ontroerend verhaal.
5: Indrukwekkend, hè? Ja, vond ik ook. De twee gastvrouwen van deze Houvast zijn ook ervaringsdeskundigen. Dus beide dames die ook te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. En die stonden hier daar toch maar mooi een ontroerend en indrukwekkend verhaal te doen over wat de Herstelacademie en het zijn van ervaringsdeskundigen hen gebracht heeft. En wat ze nu ook aan onze andere inwoners van Haarlemmermeer hopen te brengen.
4: Ja. Deze is in Hoofddorp. U kondigde in uw speech ook aan dat er een tweede zou kunnen komen in Nieuw-Vennep. Wat voor termijn?
5: Ja, daar ga ik nog geen termijn aan hangen. We zijn vandaag openen we deze. Daar ben ik al ongelooflijk trots op. Dat heeft heel veel tijd en aandacht van veel mensen gekost. Die daar allemaal met enorm veel energie aan gewerkt hebben. Dus het is fantastisch dat vandaag de taart aangesneden kan worden. En dat het nu ook echt begint. En ja, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoeveel mensen gaan we hier bij ontvangen? En ook wel, ja, ik wil daar ook niet vervelend over zijn. Komt er nog geld uit het Rijk om uit te breiden? Want dit kan niet alleen maar vanuit de gemeente bekostigd worden. Zo eerlijk moet ik ook zijn.
4: Helaas zal het aantal bezoekers wel toenemen. Ik begrijp uit de ervaringen in Haarlem en Heemstede dat dat zo is.
5: Ja, dat is aan de ene kant verdrietig, want dan zijn er dus veel mensen met een psychische kwetsbaarheid. En aan de andere kant hoop ik van harte dat al die mensen die te maken hebben met zo'n psychische kwetsbaarheid en die werken aan herstel, dat ze die plek hier ook snel vinden. En hier weten dat ze hier van harte welkom zijn.
4: Want dan vinden ze hier
5: cursussen kunnen er gedaan worden, een kop koffie, thee, met elkaar in gesprek, niet in gesprek, mag ook. Er wordt een high tea gegeven, er is een lunch. Nou, ik ga zeker ook nog een keertje langskomen. Ik had alleen net ruzie met de dames, want de een zei kom voor de koffie en de ander zei kom voor de lunch. Ik denk dat ze allebei een andere activiteit begeleiden. Dus misschien moet ik vaker, maar dat ga ik zeker doen.

0: Dat was Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. Hier is het Meer Nieuwsoverzicht met in de studio Carolien Geven.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in 1 jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim €606.000. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Take it easy, de Eagles.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Morgen wordt het iets koeler, maar ook dan blijft het met een graad of 25 zomers warm. Na dit Pinksterweekend blijft het erg mooi lenteweer met veel zon en blijft het overal droog. Wel wordt het daarbij met 20 tot 23 graden iets aangenamer. Pas na het volgende weekend nemen de neerslagkansen weer iets toe.

0: Achtereenvolgens hoorde je Repeat It van Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Nanina Vaya con Dios. Onlangs stuurde het College van Burgemeester en Wethouders de Bouwmonitor 2025 naar de gemeenteraad. In dat document wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen op het gebied van met name woningbouw. Politiek verslaggever Henny Beijer vroeg verantwoordelijk wethouder Berro van Straten naar de kerncijfers. En die bleken bepaald mooi.
1: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. We hebben onze stinkende best gedaan om veel woningen te bouwen, maar ook betaalbare woningen. En deze cijfers laten zien dat we daar ruimschoots gelukt is.
2: Nou, barst maar even los dan.
1: Ja, dit jaar hadden wij ongeveer 700 woningen gepland. Dat die opgeleverd zouden worden, dat zijn er, ik moet af en toe even spieken hoor, 1275 geworden, dus 500 meer dan verwacht. Het merendeel is betaalbaar, tot 70%. En ook een heel groot deel is sociale huurwoningen. En ik denk dat dat echt goed nieuws is, want wij weten dat veel inwoners daarop naar op zoek zijn in onze gemeente. Wat ook mooi is om te zien, hè, we zijn nu in het tijdstip van het jaar dat eigenlijk 4 jaar van een bepaalde coalitieperiode afgerond zijn. En dan ga je ook kijken, wat hebben we dan gerealiseerd? Nou, we hadden in dat coalitieakkoord 4 jaar geleden gezegd, we willen tot 2040 minimaal 20.000 woningen kunnen bouwen. Nou, we hebben nu inmiddels een planvorming die aangeeft dat we bijna 30.000 woningen kunnen bouwen tot die periode. En dat gaat over 100 projecten. Dus ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen dat, ook al gaat het voor veel mensen niet altijd snel genoeg, er wordt hier keihard gewerkt in heel veel projecten om die woningnood te verlichten. En we hadden in het coalitieakkoord ook afgesproken, we gaan ongeveer 3000 woningen bouwen in deze 4 jaar. En dat zijn er 3.391 geworden. Dus dat is altijd fijn als je de ambities die je hebt uitgesproken 4 jaar geleden, als blijkt dat je die ook hebt kunnen waarmaken.
2: Als gemeente bouwt u niet zelf, hè? Het gaat dan om planvorming. Plan maken en geaccordeerd krijgen, zodat er gebouwd kan worden.
1: Dat klopt. Dat heb je helemaal goed gezegd.
2: Dat geldt ook bijvoorbeeld voor Krukiers, hè? Want daar is recent een deal gesloten. Plan kan verder.
1: Ja, daar ben ik ook inderdaad heel blij mee. Met Dura Vermeer, een lokaal gewortelde bouwer, hebben we een intentieovereenkomst, zoals dat heet, gesloten. En in zo'n intentieovereenkomst spreek je naar elkaar uit, we willen plannen verder gaan uitwerken. Dat betekent dat daar ook weer capaciteit voor nodig is. En dus moet ik dan ook naar de gemeenteraad om geld te vragen om die plannen verder uit te werken. Ik ben er zelf heel blij mee dat die intentieovereenkomst er ligt en dat dat gedaan wordt met een lokaal gewortelde ondernemer. En ik denk dat de mensen die weten waar dit gebied is, hè, het heet het Werfkwartier, dat ligt bij de Ringdijk, bij Krukiers. Dat is nu een oud industrieterreintje. En we gaan dat transformeren naar woningen. Maar niet alleen naar woningen. We gaan ook die hele leefomgeving van dat dorp Krukiers gaan we goed aanpakken, zodat het ook veel meer een dorp kan worden, maar ook dat die voorzieningen daar veel beter gaan worden. Hè. Er gaat een school komen, een supermarkt. Het heet het Fort van Heemstede, maar dat is langs de Geniedijk en het ligt aan onze kant in Krukiers. Daar gaan we ook iets van een park of iets dergelijks van maken. Dus een groenvoorziening. Dus voor de mensen die er al wonen gaat het een stuk beter worden. En voor de mensen die op zoek zijn naar een toplocatie aan de ringvaart, gaat daar ook heel veel gebeuren. En deze intentieovereenkomst gaat dan over 300 woningen plus die voorzieningen. En in dat totale gebied gaat het om 1000 woningen.
2: Dat zijn hele grote en ambitieuze plannen. En desondanks wilt u nog versnellen. Hè? U gaat zitten aan een lokale versnellingstafel. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, die gaat morgen van start na een grondige aanloop. Dat is eigenlijk een samenwerkingstafel, noem ik het dan maar. Waarbij het Rijk, provincie en heel veel ontwikkelaars samen gaan zoeken naar oplossingen om die woningbouw te versnellen. Dus we gaan samen met elkaar kijken. Die ontwikkelaars zijn belangrijke gesprekspartners voor mij. Die zijn niet altijd alleen in Haarlemmermeer actief. Dus ook in andere gemeenten. En die kunnen soms ook tips geven van hoe het in andere gemeenten sneller kan. Nou, daar wil ik graag van leren. Er zijn over het algemeen vast nog wel knelpunten die specifiek voor deze gemeente te maken hebben. Nou, die wil ik graag horen. Sommige knelpunten hebben de provincie of het Rijk voor nodig. Daarom komen zij ook aan die versnellingstafel als het nodig is. En het idee is om zowel op hoofdlijnen te kijken van hoe kunnen we versnellen met elkaar, maar op een gegeven moment ook in specifieke projecten te kijken hoe kunnen we knopen doorhakken om die planvorming ook te versnellen.
2: Dat was al een keer heel succesvol, hè? Want in Nieuw-Vennep-West heeft u zo'n doorbraak bereikt, toch?
1: Ja, dat was ook samen met het Rijk, provincie en de ontwikkelaars. Daar hadden we begeleiding van een bouwambassadeur. En eigenlijk is inderdaad wat je op zo'n tafel gaat doen, gaat iets meer hoog over. Hier gingen we echt heel concreet naar één gebied kijken. Gingen we afspraken maken. En waar die versnellingstafel voor is, is eerst om ook een beetje hoog over te kijken van wat speelt er nou in onze gemeente, waar lopen mensen, ontwikkelaars tegenaan. Dus dat gaat ook over van, zijn er beleidsregels die heel knellend zijn of ingewikkeld? Kunnen we dat soort dingen simpeler maken? Kunnen we parallel plannen, zoals het dan zo mooi heet? Hè? Kunnen we een aantal trajecten in de planvorming die nu achter elkaar plaatsvinden, kunnen we die tegelijkertijd met elkaar oppakken? Dat soort zaken. Dus dat gaat iets meer op de hoofdlijnen.
2: Een ambitieuze en ook succesvolle wethouder, gezien de cijfers over de afgelopen 4 jaar, komende 4 jaar maar weer?
1: Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden.
2: Maar we weten nog niet of het goed is, hè?
1: Nee, u weet net zo goed als ik dat we nu bezig zijn met de formatie. Dus we zijn eerst bezig met inhoudelijke gesprekken en kijken of we het daar met elkaar over eens kunnen worden. En meestal gaat het dan in het proces zo. Als we het daar over eens zijn, dan gaat er nog verdeeld worden wie gaat welk onderwerp of portefeuille krijgen, welke partij. En dan uiteindelijk komen de poppetjes erbij.
2: Heb je er vertrouwen in?
1: Ja, anders zou ik er niet aan beginnen.

Achtereenvolgens hoorde je een klassieker van Earth and Fire, Memories en Herbert Meloni van John Mayer. Tot zover de 36e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer, eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma, Jor Soveen, Carly Simon. Fijne avond.

0: waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En als altijd begon ik ook vandaag de zilveren golf met een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. Nou, ver weg hoor, over de Atlantische, in alle drie de grote Amerikaanse algemene hitparades. Billboard, Cashbox en Record World. Earth, Wind & Fire. 1 week 1, Shining Star. En er komen er nog van langer hoor, en veel langer, met als absoluut record 15 weken. Van wie en waar blijft erbij en binnen een uur weet je het. Ja, ik heb ook weer een aantal shining stars die de uitzending vullen. Die allemaal te maken hebben met de muziekhistorie van 24 mei. Zelfs Nederlandse stars on 45. Eerst welkom en hartelijk welkom bij een nieuwe editie van de Zilver Golf. Met onder andere de troetelschijf van 24 mei 1975. En een lange lijst van jarigen. Te veel om allemaal te memoreren, dus dat wordt een keuze. Ook uit twee dezelfde namen. Hoezo dat? De jongste, nou ja, jongste, ook al 66, heet Guy Fletcher. En nee, niet die van Mary in the Morning.
1: Mary in the Morning is her name.
0: Maar sinds 1984 de toetsenist van Dire Straits. Hij was erbij op het album Brothers in Arms, het best verkochte album van 1985 in het Verenigd Koninkrijk. En het stond ruim 6 jaar lang genoteerd in de Nederlandse album Top 100. En met de single Money for Nothing won de band zelfs een Grammy Award voor Best Rock Performance by a Group with a Vocal. En won 2 MTV Video Awards. Zo waar een mooi resultaat. Dus die dan maar bij de 66e verjaardag van gitarist en toetsenist Guy Fletcher van Dire Straits.

Op 24 mei 1965 wordt Down in the Boondocks van Billy Joe Royal in Amerika uitgebracht. Het liedje is geschreven door Joe South. Hij heeft Billy Joe Royal gevraagd Down in the Boondocks als demo op te nemen voor Gene Pitney. Maar nadat de platenmaatschappij deze demo heeft gehoord, wordt de versie van Billy Joe Royal op single uitgebracht. Down in the Boondocks bereikt de 9e plaats, 24 in Nederland.

In de jaren 80 hadden ze 3 plaatjes uit in Nederland. Rabbit, Wish I Could Write a Love Song. En daartussen Ain't No Pleasing You van Jess en Dave. En een van de twee is jarig vandaag. Jess Hodges, die is er niet meer. Die overleed in 2018. Maar Dave Peacock is er nog wel. En viert vandaag zijn 81ste verjaardag. Van Jess en Dave. En dan weer terug naar de jaren 60. De Beatles zijn op 24 mei 1964, 64 hoor, te zien in The Ed Sullivan Show. In aflevering 792 van deze Amerikaanse tv-show worden ze geïnterviewd door Ed Sullivan. Niet in diens studio, maar de CBS-presentator is speciaal naar Engeland gevlogen om de Beatles tijdens de opnames van een film A Hard Day's Night te spreken. En het interview wordt afgesloten met een opname uit de film waarin de Beatles You Can't Do That zingen. Dat is de B-kant van een single Can't Buy Me Love.

1986, 24 mei dat jaar, met ingang van die datum stond Whitney Houston 2 weken lang nummer 1 in de Cashbox in Amerika. The Greatest Love of All. Later nog nummers 1 van langer en veel langer. Maar eerst even terug naar de jaren 70, want rock'n'roll music van The Beach Boys wordt op 24 mei 76 uitgebracht. Het is origineel een liedje van Chuck Berry. Die heeft die song in mei 1957 voor het eerst zelf op de plaat gezet.

En de single van The Beach Boys bereikt de vijfde plaats in Amerika. Blijft in ons land in de tipparade steken. Maar hoe leuk is het om hem nog eens een keer af te stoffen? Just let me...

Jan en Jan, Henny en Ernst, de vier van Jumar. En die laatste, die is vandaag jarig. Ernst Jans viert vandaag zijn, 78ste verjaardag. Op 24 mei 1978 bereikte de debuut-LP van Van Halen de gouden status in de Verenigde Staten. LP bereikt slechts de 19e plaats. Uiteindelijk worden er meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. Tracks op deze LP zijn onder meer Running with the Devil, I'm the One, and You Really Got Me. Inderdaad, dat oudje van de Kinks.

0: Ja, ik had het bij de inleiding over More Stars on 45. En dat doelde ik op de Stars on 45. Die vanaf de datum van vandaag in 1981 zes weken lang nummer 1 stonden in Zwitserland. En ik had het in het begin van het programma over de voormalige troetelschijf van 24 mei 1977. Daar zijn we wel even mee zoet. Nou, komt-ie.
1: Look out! Hilversum 3. Troetelschijf.

Zo'n soort symfonie mag je niet inkorten. Dan kost het maar een minuutje of acht. Zo lang duurde de troetelschijf van 24 mei 1977. De Mark and Clark Band, Worn Down Piano. Ja, wil wel zeggen dat ik die nummer 1 van 10 weken niet meer kan draaien. Die van 15 weken, jawel, komt er nog wel aan. Maar eerst even naar de krastenknar van de verjaarskalender. Congratulations. Ken je Robert Zimmerman? Nou, niet zo. Wel als Bob Dylan. En die wordt vandaag 85.

Ja, Robert. Ja, Bob. Toen was je een stuk jonger. Maar ja, the times, they are changing. Moet je constateren bij je 85ste verjaardag. Ja, en daar is hij dan. De langst gedoneerde nummer 1. Heel lang. 15 weken lang. In Duitsland. Vanaf de datum van vandaag in 1971. Tu me dis, loin des yeux.

15 weken lang nummer 1 in Duitsland, 1971. En Danielle maakt er een einde aan deze editie van De Zilveren Golf op Meer Radio. Fijne zondagavond verder en het programma is er volgende week weer tussen 7 en 8 op Meer Radio. Dat zeg ik, fijne avond en tot dan!

0: waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Rolf van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Hey.
0: Splinternieuw.
3: Hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey.
4: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Amsterdamse duo Another heeft een nieuwe clubtrack uit. Voor de single werkt het duo opnieuw samen met producer, songwriter en multi-instrumentalist 3DE. Zoiets. In de kasteel in Friesland schreven ze dit Like It. Nou, precies dat. Hè? Bedankt aan de collega's voor de programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziek, vitaminen, oftewel splinternieuw, meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je, ja. Gelukkig nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik ook als tweede een echte splintertip voor je. Die nieuwe plaat die een wederopstanding is. Hoe is? Splintertip voor de komende week is inderdaad een gevalletje oud, maar toch nieuw. Omdat die komt van Tony Joe White. De muzikant die in 2018 overleed. En we gaan nog verder terug, want in 1969 had de man een hit met Polk Salad Annie. Waarvan, samen met andere nummers, nu een disco-infused remix is gemaakt. En dat vind je op het gelijknamige album van Tony Joe White en Flying Mojito Bro.
1: Dit is de splintertip van deze week.

did all right, y'all. I settled down in Louisiana.

prachtig geharmoniseerde vocale samenwerking tussen het indie-folk trio Truesdale uit Zuid-Californië en Rachel Price, de leadzangeres van Lake Street Dive. Het is onderdeel van een deluxe versie van de langspeler Growing Pains, dat onlangs ter wereld kwam. Straks iemand die vast zit in de hemel. Dat schijnt te kunnen. We gaan het horen. Maar eerst wederom terug in de tijd met Steely Dan. Hun laatste album was Everything Must Go, dat uitkwam in 2003. Waar nu de stofkam doorheen is gehaald. Geremasterd dus. Maar belangrijker is die heerlijke door jazz geïnspireerde pop van de kernleden Walter Becker en Donald Fagen. Zeer geschikt voor de zondagavond als deze. En zo ook dit, Things I Miss The Most.

Deze is al even uit. Maar gewoon te goed om te laten liggen. En we hadden daar deze keer tijd voor dit nummer van Noga RS. Over dat je alles wat je maar wilt binnen handbereik hebt, maar toch naar iets meer verlangt. Het is ook nooit genoeg. Vandaar dit Stuck in Heaven. Wij gaan richting nieuws. Wat een verrassing. En daarvoor hoor je de nieuwe van Autumn Page. Money, money, money. Maar eerst werk van The Last Balloon, waarmee Tank and the Bangers de trilogie afsluit die in 2019 begon. En daarvan hoor je het zomers klinkende Ain't That Deep. You just can't give no buts, and you can't take my peace.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

daar zijn we weer. Het volgende half uur van Splinternieuw op Meer Radio. Het trapt af met New Yorkse Widow Speak. Dat kwam met het derde voorproefje van hun album Roses, dat 5 juni verschijnt. Woestijnachtige muziek. Was dit soft cover? Veel zand, ja. Oké. Okay. Straks de perfecte misdaad. Oh. Maar eerst, als je zo jong bent als ondergetekende, dan herinner je je ongetwijfeld het album Peter Frampton Comes Alive. Het was echt legendarisch, midden-eind jaren 70. Hoewel Frampton het succes daarvan commercieel gezien nooit meer heeft overtroffen, is hij altijd gewoon door blijven musiceren. En ook op zijn oude dag. En kwam hij met het album Breaking the Mode. Ter ere van het 50-jarig bestaan van Frampton Comes Alive. En op zo'n veel zogenaamde gastvokalen, onder andere van uitgediende Graham Nash, maar ook deze van Sheryl Crow.

0: drive that car off the road.
1: Kovacs slaat een nieuwe muzikale weg in met haar nieuwe single A Perfect Crime. En hiermee neemt Sharon voorzichtig afstand van haar vertrouwde donkere soulgeluid. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, ja, misschien is het even wennen. Misschien. In plaats daarvan schuiven elektronische invloeden nadrukkelijker naar voren. Dan aan de man wiens album Little Wide Open verscheen, Kevin Morby. Openingsnummer is dit goed opgebouwde en vrije Badlands.

Passion, zo heet de nieuwe schijf van de Britse indie-popband die Hoosiers. Of is het Hoosiers? Ik kan me uitschelen. Het klinkt licht nostalgisch, niet ingewikkeld, maar ja, gelijk goed in het gehoor. En zo ook dit Jigsaw Heart. Hoosiers, hoor ik net. Oké. Dan naar het geluid van Toa Birch. Mevrouw kwam met haar tweede album Gentleman. En wees voortbouwd op haar kenmerkende mix van hectisch gitaar-virtuositeit. Mooi scrabblewoord. En indie-pop. En waarop ze queer identiteit en haar multiculturele achtergrond verkent. In samenwerking met Kathleen Hanna maakte ze dit All Gone.

Tot over Toa Bird. En ja, ik had nog even een nummer willen draaien van de Brooklyn Funk Essentials. Maar we zijn al bijna door het eerste uur heen, dus dat komt een andere keer wel weer. Zometeen verder met...

0: waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan morgen van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
5: Hey, hey.
0: Splinternieuw.
5: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
5: Hey, hey, hey.
6: Program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

Helemaal aan de andere kant van de wereld, Down Under, daar zijn ze te vinden. De leden van de Jungle Giants. Ze kwamen met hun vijfde studioalbum getiteld Experiencing Feelings of Joy. Oh yes. Ja, dat is een en al vrolijkheid, denk je dan. Dan staat je toch op dit lovesick. Maar goed, dat gaat wel weer over. Hè? Welkom bij 2 uur van Splinter Nieuw op Meer Radio. Voor een klein uur vers gepeste muziek en vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk de Splinterrip van afgelopen week. En als een voorproefje van het op 5 juni te verschijnen album The City Is Coming To Erase It All van Fink. Hij treedt daarop in de voetsporen van ingetogen revolutionaire artiesten uit het groene zuidwesten van Engeland. Ja, en ik zei vorige week ook al, heb je daar een beeld bij, dan komt het nog beter binnen. De landelijke gitaarklanken en de stem voorzien van een lichte echo, alsof het tegen de rotsen weer kaatst. Het is te horen bij dit I Buried All The Answers. I should...

en in één keer is die afgelopen. Wel erg abrupt. Maar goed, een jaar schrijven, 8 maanden studiotijd... en honderden uren productie, promotie en liefde, zo zeggen ze zelf tenminste... hebben uiteindelijk geresulteerd in de nieuwe langspeler van de Kovacet. Dat is een band uit Manchester, Engeland. Het is trouwens ook op vinyl en cassette verkrijgbaar. Wat leuk. Ja, ik heb er nog één zo'n cassette speler, dus gaan we die doen. Even kijken hoor. Het album heet Honeymoon Forever. Dat is vrij lang. Waarvan je hoorde Feel So High. Oh, vandaar. Oké. Straks iemand die uitgaat, maar eigenlijk naar huis wil. Ja. Kan niet. Maar eerst een dame die de ziel uit je borst zingt. Jazz Taylor. Ze maakt vaak langzame composities... die een mix zijn van melancholische blues, soul en jazz. Vaak omschreven als late night vibes. Hier is Numb.

IJslandse artiest Dowie Freyer. Hij heeft een gloedje nieuw album uitgebracht. Getiteld Too Much, Not Enough. Dat is vrij veel. Net als aan de langspeler is ook aan de video's de nodige aandacht besteed. Dus ga dat zien. Bijvoorbeeld bij dit I'm Out and I Wanna Go Home. Over er met je hoofd niet helemaal bij zijn. Wat dan weer grappig is vormgegeven in de video. Straks is Splinternieuw op meer radio natuurlijk het nieuws. En daarvoor de nieuwe van Calvin Harris. Die samen met Jazzy de track Satisfy maakte. Maar eerst oud-gediende. Neil Diamond, inmiddels 84 jaar jong. Hij had al jaren geen studio meer van binnen gezien. Dat is niet zo gek op die leeftijd. En dat er nu toch een album met, met nieuw materiaal van de legendarische zanger en songwriter verschijnt. Danken we aan Rick Rubin. 20 jaar geleden slaagde hij er in de carrière van Diamond, die zijn glans was verloren, weer een artistieke impuls te geven. Hij liet hem in de studio met een akoestische gitaar zijn nieuw geschreven song spelen en voegde waar nodig spaarzaam wat begeleiding toe. Nou, Diamond voelde zich duidelijk als een vis in het water, want hij nam veel meer op dan nodig was. En sindsdien heeft hij zijn volledige catalogus verkocht aan Universal. Dat nu uit de restopnames van die sessies Wild at Heart heeft samengesteld. En daarvan hoor je You're Getting to Me. You're getting to me.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. 10 mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

daar zijn we weer. Het loopt af met het geluid van het nieuwe album van Steven Sanchez. Love, love, love. En daarop staan veel prettige, klassieke, klinkende popnummers. Soul, doo-wop van de jaren 50 en 60. Zoals dit, It Might Be Love. Door met, wie kent dat niet, Ilse de Lange. Ze bezocht veel internationale steden om inspiratie op te doen. En keerde terug met dit Something Good.

iedereen nadat ze in 2025 weer bij elkaar kwamen. Volgende opnames voor een nieuw album. En nu nog geen jaar later alweer een tweede. Badges, zo heet het, van de band The Loft. En die begon ooit in de jaren 80. De openingstrek van het album, een nieuw album, was dit Happy Stands. En van Happy Stands is het maar een kleine stap naar Happy. In dit geval Happy Now, dat je vindt op de nieuwe schijf, The After Party van Licka Lee.

uit een verpakking uit de jaren 60 zijn getrokken. Dat is de band The Lemon Twigs. Old school klinkend geluid van een nieuwe langspel, Look for Your Mind. Daar ligt hij. Ja. Gitaartjes, drumstel en Beatle-achtige samenzang resulteerden onder andere in dit I Just Can't Get Over Losing You. Ah, dat kan wel. Dat weten ze nog niet. Komt wel goed. Dan even de beuk erin met de vrouw die graag in en uit elkaar gevouwen wil worden. En dat ze origami noemt. Ja, ja. Laten we eerlijk zijn, het gaat gewoon over seks. Niet waar, Keisha?

Ja, natuurlijk. Ja, zeker. En dan zien we dat het er bijna op zit, het programma Splinternieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer. Wat een verrassing. Tussen 8 en 10 op meer radio. Zometeen gaat Tom vandaan verder met heerlijke rustige muziek. Tijdens Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En uitsmijter deze keer is het lekker lange The Payoff. Van die man met, vind ik tenminste, een fantastisch klinkende stem. Father John Misty. Dag allemaal.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: timmeren al jaren aan de weg, hè? Dit was het 2014. Magic van Coldplay.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij deze Nice and Slow. We hebben weer de mooiste muziek voor je, zoals altijd. Met straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1 van de Engelse Imagination. Maar nu gaan we terug naar de jaren 60. Het werd geschreven voor Babette van Veen. Herman van Veen zingt hier het nummer Fiets.
2: Hey, kleine meid.

fiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weer spiegelt.

applaus voor een van Canada's grootste artiesten, namelijk Ryan Adams, hoor je hier met I'm Ready. Gegaan door Cressip met Sweet Goodbyes. En de vertaling van Little Girl on the Bicycle van Ralph McTell door Herman van Veen. Met nummer fiets, dat hij speciaal schreef voor zijn dochtertje toen de tijd. Babette van Veen in 1968. Hier zijn de Fatal Flowers met Junker Days.

En nu is niet You van Ten Sharp, maar een andere van ze, dat was Richman. En we gaan op naar het NOS-journaal van 10:30. Dat doen we met deze van The King zelf. Elvis Presley natuurlijk. Dit is Surrender.

0: op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: alweer van lang geleden. Hij werd geboren in 1973 en hij zong over zijn geboortejaar. James Blunt en 1973.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En daarom gaan we naar de jaren 80. Als eerste 1982, Just an Illusion van Imagination. En daarna uit 1981, het nummer Body Talk. Hier is dus Imagination in de 2 van 1.

Uit 1979, een onaansprekelijke titel van Angelo Branduardi, de Italiaanse troubadour. Ik heb er nog drie voor je. Eric Carmen hoor je nu met All By Myself, Meteor en ook Glenn Frey.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Nou, verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Nog 1 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: was Mathilde Zanting van heel lang geleden alweer. Wonderful Life, een nummer van Black.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Nog 1 uur te gaan hoor, vanavond met Nice and Slow. Met straks na 12:30 natuurlijk Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: 2 keer Eric Clapton in Nice and Slow. Maar nu gaan we naar Den Haag, 1997. Harry Jekkers, zo mooi.
2: Ze was mooi.

Kim Carnes, I'll Be There Where The Heart Is. En je kent haar natuurlijk van die grote hit Better Davis Eyes. En voor Kim Carnes hoorde je Bruce Springsteen met The River. Een plaat over de werkeloosheid eind jaren 70 in Amerika. En nu tot 11:30, More Than This van Roxy Music. Amy Winehouse met de balladversie van Valerie. En Golden Earrings, een plaat van Frans Carnes.

0: 50 in 80. Tweede Pinksterdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarom verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Of het nu zondag, maandag, dinsdag, woensdagavond is, je hoort hem altijd na 12:30 op deze avonden. Suzanne de Vreek, speciaal voor Gerda. En zoals altijd, schatje, deze was weer speciaal voor jou. En ik hou van jou en tot straks, hè. Doei.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: You Look Wonderful Tonight. Natuurlijk Eric Clapton hier in 1977. En daarna in het 2 van 1, Kick Me Straight. Eric Clapton dus.

De Fransman in Nederland was dat, Philippe Erlang, met op piano Krekelbak in 2024 met La Bohème, het bekende nummer van Charles Aznavour. En dit zijn de laatste drie voor vanavond. René Klein met Mr. Blue, It's All Coming Back to Me Now door Celine Dion. En de nummer 1 hit van Ultravox, Vienna. Ik wens je voor nu goede nacht. En wel rust, hè?

0: 80? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.